0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:45 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Shout out to

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden aanvoerlijk ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens de autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hanta-virus uit na de uitbraak op een cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nice.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen. Er werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen. Er werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:30 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen.

0: Nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen. Er werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël er onbekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ja, goedemorgen luisteraars. Het is weer vrijdag. Het is 9 uur. Hier in Oosthout is het 14 graden. En als het programma afgelopen is, dan is het 16 graden als we de weersverwachting mogen lopen. En ook welkom Breda. Jullie luisteren naar ons op de zaterdag. En achter de knop hebben we Marja. Goedemorgen Marja.
1: Goedemorgen, ik ben er weer.
0: Je bent er weer, ja. We beginnen zo meteen met koken. We hebben Lover of the Covers. Lover of the Cover. En dan hebben we ook nog in Hoe zit dat? En heel toevallig sluit het aan op het thema. Wat is het thema? Of wil je dat nog niet verklappen?
1: Nou, het heeft iets te maken met auto's. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Nou, Hoe zit dat? Het heeft ook iets te maken met auto's. Dat is puur toeval, zal ik zeggen. Dat is niet aangesleuteld. Maar we beginnen eerst met een nummer. Joe Cocker met Cry Me a River.

0: Nou, dan gaan we nu over naar het Drimmelen, naar Marcel Verdaastonk voor het recept. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen.
0: En wat hebben we klaarstaan? Ik begin maar met de ingrediënten, dat is misschien wel makkelijk voor mij.
1: Vandaag gaan we een ribeye maken met barbecuepompoen.
0: Oeh, lekker.
1: Bundelswammetjes, dat zijn een soort paddenstoeltjes met rozenvalaardappels uit de oven. Met knoflook, rozemarijn en tijm. En jus van gepofte knoflook.
0: Nou, dat kan niet fout gaan.
2: Vooral dat laatste. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Helemaal goed, dat gaan we uitleggen. Nee, het is barbecue seizoen. Dus vandaar dat ik een gerecht heb gekozen met wat mensen ook thuis op de barbecue zouden kunnen doen. Heel vaak, dat zie je tegenwoordig steeds meer, dat je gewoon hele stukken groentes in de schil op de barbecue doet. Nou, dat gaan wij dus ook doen met de pompoen. Die schil is best stevig, dus op het moment dat je die in de kolen, direct in de kolen legt, voor een uurtje, anderhalf, ligt een beetje aan hoe groot de pompoen is, dan zorgt de schil eigenlijk voor een dichte afsluiting, waardoor het die eigenlijk gaat stomen aan de binnenkant. Waardoor dat die mooi gaar wordt en dat je er eigenlijk een hele mooie puree van kan maken.
0: Echt in de as, want ik ben een hele slechte barbecue. Ik kan nooit wachten. Ik gooi er al van alles op als de vlammen uitkomen. Dat is niet de bedoeling, geloof ik, hè?
1: Nee, met die pompoen kan je dat rustig doen.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: dan gun je jezelf wat tijd dat hij alvast aanstaat, dat hij lekker brandt. En, ja, in plaats van dat de vlammen er volle bak uitzien.
2: Ja. Nou, een speciaal recept voor jou, Hans.
0: Ja, nou, ik krijg ook steeds minder gasten op de barbecue. Nu begrijp ik waarom.
1: Snap ik. Nee, ja, je hebt natuurlijk een open vuur, dus er moet eventjes controle op. Dus eigenlijk, ja, binnen 3 kwartier kan je eigenlijk niet barbecuen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die barbecue sneller onder controle hebben. Maar over het algemeen moet even de vlam erin, dan moet die doven, dan moet die kolen gaan smeulen. En dan gaat die hitte echt door die barbecue heen. En dan, ja, daar heb je echt gewoon 1/2 uurtje, 3 kwartier voor nodig voordat die goed op temperatuur is en goed kan sturen.
0: En dan?
1: Ja. Ja, dan gaan we naar binnen en dan pakken we wat pompoenpitten in een ovenschaal met wat water en peper en zout. En dan ga je ze eigenlijk poffen, waardoor ze wat krokanter worden. En dan zijn ze hartstikke lekker als bijt voor bij het gerecht. Vervolgens hebben we daar de witte bundelswammetjes bij. Dat zijn eigenlijk bosjes met kleine paddenstoeltjes. Die gaan we stomen. Die kun je of in de stoomoven kun je die garen, of in een klein beetje water deze gaat koken. Totdat deze een beetje beetgaar zijn. Heel vaak bakken mensen de paddenstoeltjes. Maar het is juist wel lekker om ze gewoon eventjes kort te stomen en daarna te verwarmen.
0: Oh, de stomen gaat natuurlijk ook. Ja, als je kan koken, kan je natuurlijk ook stomen, ja.
1: Ja, vaak wel. Lukt niet met alles overigens, maar en steeds meer mensen hebben thuis ook natuurlijk een stoomoven.
2: Ik heb geen stoomoven, want Hans wijst nu naar mij. Ja, kon jij niet zien. Maar ik heb wel zo'n multicooker waar je in kan stomen.
1: Ja.
2: Ik stoom heel veel namelijk.
1: Ja, nee, maar dat is ook gewoon lekker. Alle vitamine blijven erin. Het is ook gewoon hartstikke gezond. Dus er komt ook geen boter, geen olie aan te passen. Dus
0: nee, dat is
1: ja, dus het is echt, voor deze tijd is het gewoon een stuk gezonder. Ja, zeker weten.
2: Kijk, ik ben gezond, Hans.
0: Ja, ik zie het. Ja, nou, dat wil je niet weten. Maar meer over misschien later.
1: Daarbij doen we ook nog wat rozenvalaardappeltjes. Ik probeer altijd een beetje de gerechtjes te combineren. Dus dat een deel op de barbecue gaat en een deel in de oven. Die je kan voorbereiden. Zodat je gewoon ook thuis, als je lekker met mensen aan het eten bent, dat je er ook gewoon gezellig bij kan zitten. De rozenvalaardappeltjes snijden we over de lengte door de helft. Dus dat je eigenlijk 4 stukjes gaat krijgen. Dat doe je in schaal met wat olijfolie, peperzout, rozemarijn, tijm, knoflook. En die ga je gewoon lekker voor 1 minuutje of 15 in de oven. Dat de aardappeltjes gaan garen en dat er een mooie goudbruine korst omheen komt. Dan hebben we nog de jus van de gepofte knoflook. We pakken eigenlijk een hele bol knoflook. Die gaan we in het aluminiumfolie inpakken en ook op de barbecue leggen. Dan krijg je eigenlijk wat we met de flespompoen doen. Wat de schil van de flespompoen van nature heeft, gaan we nu met de knoflook in het aluminiumfolie doen. Zodat je eigenlijk een gaarproces krijgt van de knoflookteentjes.
0: Okay.
1: Ongeveer na een half uurtje kan je dat aluminiumfolietje eraf halen. En dan vangen we voorzichtig open. En dan zal je merken dat die teentjes mooi zacht zijn. Dus dan kan je eigenlijk die teentjes gaan pellen per stuk. En dan, als je er met een lepel op duwt, dan worden ze echt gewoon zacht. Dus dan krijg je echt een zalf van knoflook. En als je dan een lekkere zuur hebt, of die maak je zelf, of die haal je gewoon in de winkel. En daar doe je wat van die pulp van de knoflook erin. Dan krijg je gewoon een heerlijke getoste knoflook jus. Die super gaat bij de ribeye straks.
0: Ja.
1: Dat is best wel een flink stuk vlees. Ook wat vet zit erin. Dus je mag best wel wat krachtige dingen hebben voor daarbij.
0: Ja, lijkt me ook wel lekker gewoon om in een potje met olie te bewaren. Heb je een soort knoflookolie?
1: Ja, dat kan ook. Ja, zeker, ja. Zeker. Dus, en vooral omdat je toch een hele bol gaat garen. Dat is vaak voor, als je met z'n tweeën of met z'n vieren bent, is dat vaak te veel. Het recept wat ik ook op heb gestuurd is eigenlijk op basis van 10 tot 12 personen.
0: Oké. Okay.
1: Dus een half bolletje knoflook poffen, dat wordt altijd lastig. Want dan verbrandt hij ook heel erg snel. Of hij wordt te droog. Ja. Dus vandaar altijd zeggen, doe dan een heel bolletje. En dan is inderdaad lekker in die olie is een schitterend alternatief. Ja. Dus dat kan helemaal goed.
2: Inmiddels staat de foto op Facebook en Instagram.
0: Oh, goed zo. Ja, dus, de mensen hoeven niet verder te schrijven. Mogen dus natuurlijk wel luisteren, maar je hoeft niet alles op te schrijven.
2: En ik kan vertellen, beste luisteraars, het ziet er heel lekker uit.
0: Ja.
1: Mooi. Dan hebben we als laatste de ribeye. Zorg dan inderdaad dat de barbecue dus goed warm is geweest en dat niet meer de vlammen eruit zitten. De ribeye is natuurlijk een stuk vlees wat als je de bovenkant van het rund hebt, heb je achter in de entrecote zitten. Dan ga je verder terug naar voren, naar de nek toe. Daar begint de entrecote. Of de ribeye.
0: De ribeye, ja.
1: Ja, en er zit vet door de ribeye heen. Op het moment dat je dus ribeye op de barbecue gaat doen, dat vet gaat smelten. Ja, heel veel mensen kennen het principe van de speklap. Dat is natuurlijk alleen vet. Dan komen op een gegeven moment de rooksignalen eruit. Dus op het moment dat je die barbecue te heet hebt staan of te veel vlam in, ja, dan gaat het binnen no time ook verbranden. Dus zorg dat die gewoon rustig op temperatuur is, dat die rustig warm is. En dan kan je hem mooi om en om grillen. Ik heb ook in het receptuur gezet dat het ongeveer 4 minuten per kant is. Ligt een beetje aan de dikte van de ribeye. Dus wat ik zelf zou adviseren is, doe 2 minuten aan één kant, 2 minuten aan de andere kant. En vervolgens ga je weer terug en om een ruitje ook te grillen op de ribeye. En dan kan je zelf een beetje voelen en kijken hoe ver dat de garing is.
0: Ja, maar moet je dan ook het invetten of gaat dat vanzelf vanwege het vet wat in het vlees zit?
1: Nee, het vet wat in het vlees zit, dat zorgt eigenlijk dat die gewoon losbakt van het rooster. Ja,
0: Oké.
1: Dus vaak op het moment dat zie je heel veel mensen wel doen, wat extra olie toevoegen, dan krijg je juist ook weer die vlammen in je
0: vader. Steekvlammen, ja.
1: Ja.
0: Heel bekend, ja. Gauw verder.
1: Ja.
2: Nou, rustig aan dus, hè.
1: Ook met groentes en zo hoef je eigenlijk niet in te olieën. Als je gewoon je rooster goed warm is, dan bakt het vanzelf los. En op het moment dat het nog niet loskomt van je barbecue rooster, laat het dan ook gewoon nog even liggen. Want dat is eigenlijk ook een natuurlijk teken dat het nog niet gaar genoeg is.
0: Ah, ja. God, slim zeg, ja.
1: Dus geduld.
0: Ja.
2: Ja, dat wordt een uitdaging voor mijn collega.
0: We gaan gauw verder. Nee, dat is inderdaad logisch dat het dan nog niet gaar is. Want dan is het nog, hoe moet ik het zeggen, te rauw en te vochtig dat eraan blijft plakken.
1: Ja, precies. Het moet eigenlijk een beetje krokant gaan bakken, waardoor dat die eigenlijk vlees krimpt natuurlijk als je het gaat bakken. En door dat krimpen, dan trekt hij zichzelf eigenlijk los.
0: Oké. Okay. Ja. En dan...
2: Het is jammer, Hans, dat het geen weer vandaag is voor de barbecue.
0: Nee.
2: Beetje jammer.
0: Weer werkt niet helemaal mee. Maar goed.
1: Nee, weer werkt van de week niet mee. Maar goed, volgende week weer een nieuwe kans.
2: Ja, daarom. Ik ga hem bewaren, dit recept. Dus komt goed.
0: Nou, je vertelt het heel smakelijk. Het ziet er ook heel smakelijk uit op de Facebook. En ik durf te weten dat het ook heel smakelijk smaakt.
2: Ja,
0: oké. Okay.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, zo te horen wel, ja. Goed, en te zien. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank Marcel. En ik wens je alvast een prettig weekend. En dat het barbecue weer gauw mag komen.
1: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, okay, dankjewel Marcel.
1: Goed, fijn weekend.
0: Hetzelfde. Ja.
1: Hoi.
0: Ja, dan gaan we verder met...
2: We gaan naar de auto's over. En dan begin ik met een van de mooiste vind. van Tracy Chapman. Dus wel de originele Fast Car.

0: Ja, dames en heren. En als u dacht van, wat klinkt die auto raar? Hans heeft een beetje zelf geknutseld. Gelukkig krijgen we straks een wegenwacht in de uitzending. Die kan het uitleggen.
1: Ja.
0: Het bleek gewoon een mono...
1: Het was een mono-opname.
0: Exemplaar te zijn.
1: Ja, dat heb je van als je van die goedkope opnames hebt.
0: Ja.
1: Verder, we gaan naar de jaren 70 en... Soul, met een, ik vind wel een heel magistreuze intro. The Flirtation met Someone Out There.

0: Ja, de flûteuse is mooi, hè?
1: Ja, en inderdaad met zo'n mooi showorkest aan het begin.
0: Ja, hier heb ik niet op bezuinigd. Het zijn twee sporen.
1: Het was jouw eigen plaatje, zie je.
0: Ja.
1: Nou, ik zie ook bij de volgende, dan zie ik ook dat we gewoon twee sporen gaan krijgen. Heb je ooit in een Cadillac gereden, Hans?
0: Nee.
1: Ja, ik ook niet.
0: Nee, ik heb ze wel eens gezien, maar...
1: Ik vind ze wel mooi.
0: Ze zijn heel bijzonder, dat absoluut.
1: Nou,
0: en groot.
1: Heel groot. Maar ja, dat zijn de meeste Amerikaanse auto's zijn heel groot. Natuurlijk kon ik het weer niet laten om Bruce Springsteen in deze playlist te stoppen. Dus we gaan luisteren naar Cadillac Ranch.

Nou, dat is, hoef ik eigenlijk niet aan te kondigen. Het is de Beatles, zijn de Beatles met Let It Be. Hun laatste echt originele LP uit 1970. En wat ik bedoel, origineel zijn later allerlei compilaties gekomen. En weer aan elkaar gebreide nummers van wat John Lennon achtergelaten had. George Harrison. En voor mij betekende het eigenlijk het einde van de Beatles-periode. Toen was het eigenlijk al bekeken. Toen was het op. Gewoon helemaal op. En dat nummer, ja, het is even, ja, het is zo'n gedoe geweest. En met Yoko Ono en weet ik wat allemaal, onderlinge ruzie. Die witte LP was ook meer een individuele, hoe moet ik het zeggen, collectie dan echt een groeps LP. En van de week hoorde ik een versie. Ik denk, ja, dit is het helemaal. Ik zal even klappen wat het is. Het is Gladys Knight met en de Pips met Let It Be. Dat is ongeveer dezelfde tijd uitgekomen. En wat ik nou zo bijzonder aan dit nummer vind, is dat Gladys Knight, die is opgegroeid in een kerkelijke familie. Zij heeft op een kerkkoortjes gezeten. En ze is nog steeds heel erg actief in kerk en kerkgezang. En ze heeft eigenlijk een soort, gospelbehandeling sausje eroverheen gooit. Nou, niet een sausje, het is eigenlijk helemaal een gospelnummer. Nou, ga maar luisteren en kijk maar wat je ervan vindt. Gladys Knight en de Pips en Let It Be.

0: Beste luisteraars, hier zijn we dan weer. Collega, collega, luistert u wel eens naar het Vrijdagmagazine?
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook nooit van gehoord, maar misschien toch de moeite waard.
2: En terug naar de auto's.
3: Ja. We gaan weer verder. Ik vond de koffer ook wel heel mooi, Hans.
2: Ja, mooi, hè?
3: Even,
2: ja,
3: vond ik ook. Even een bruggetje terug. Deze vond ik gewoon wel grappig. Chasing Cars van Snow Patrol. Verder geen nadere belichting daarbij.

0: Ja, tot de laatste, hè?
1: Tot de laatste druppel.
0: Hans, je hebt iets heel bijzonders
1: gedaan. Ja, ik had gewoon een zin in wat gekkigheid. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. Maar hier zijn ruim 2 minuten Urbanus met Hit & Tit.

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat?
3: Hoe zit dat eigenlijk?
4: Ja, hoe zit dat eigenlijk? Het wordt zomer en we gaan weer op stap allemaal. En dan komen we regelmatig die gele auto's tegen. Namelijk de Wegenwacht. 80 jaar bestaan ze en vonden we een goede gelegenheid om eens een babbeltje te maken met een echte Wegenwachter. Tijmen Kranters, goedemorgen Tijmen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Sta je naast de gele auto of heb je vandaag een dag vrij?
5: Ik ben wel gewoon aan het werk vandaag. Ik ben er eventjes tussenuit geweest om jullie even te woord te kunnen staan.
4: Oh, fijn zeg. Nou, dat gaan we gauw van start.
6: Het pechgeval moet even langer wachten, Hans.
4: Ja, het pechgeval, ja. U wordt zo geholpen. Laat ik bij het begin beginnen. Wat is de meest voorkomende pech?
5: Op het moment zijn dat wel de banden en de accu's. Een klein beetje seizoensgebonden natuurlijk.
4: Okay.
5: Maar dat trekt tot voortouw.
4: Ja, maar de accu verbaast me, want dat verwacht je eigenlijk meer met vriesweer, kou, regen. We hebben wel een beetje regen, maar toch ook in de zomer.
5: Ja, als de temperatuur echt boven de 25 graden komt, dan gaan er bijna net zoveel accu's kapot als in de winter.
4: Ongelooflijk zeg. Ja, dat is wel heel bijzonder. En wat geef je als tip om te voorkomen dat je auto niet stil gaat staan in de zomer?
5: Dat is eigenlijk al een hele goeie. Garages die zouden in mijn ogen wel ook serieus eventjes bij het reguliere onderhoud eventjes moeten kijken naar onder meer de toestand van de accu. Die kunnen ze heel eenvoudig gewoon even testen. En het koelsysteem natuurlijk. Ja. We horen wel vaker mensen onderweg, ik heb koelvloeistof bijgevuld. Als je dat een keertje bij moet vullen, dan moet je eigenlijk even bij de garage langs gaan. Want dat is een gesloten systeem. Dus dan heb je een lekkage.
4: Ah.
5: Ja. En lekkages worden nooit kleiner, hè?
4: Nee, worden altijd groter. Nou, wat mij, je zegt, begonnen met iets heel belangrijks. Ik lees regelmatig autotijdschriften. En er worden ook auto's daar te koop aangeboden. En dan wordt er ook vaak de opmerking bijgezet en gevraagd of ze wel regelmatig onderhoud hebben. En dat zijn dan veel mensen die doen dat. Die als de auto ouder is, dan zegt, nou, daar bezuinigen we wel op. Dat gaan we dan maar niet doen. Maar het is toch wel heel belangrijk.
5: Nou ja, onderhouden is wel echt overhouden. Er is een fabrikant die dat ooit als reclameleus heeft gedaan. En dat klopt wel echt.
4: Ja.
5: Wat er heel vaak gebeurt is dat de mensen met pech komen te staan. En hij is 2 maanden geleden nog gekeurd. Ja, dat klopt. Maar een APK-keuring, dat zegt helaas niet heel veel.
4: Nee.
5: Dat zegt wel iets over de veiligheid op dat moment. Maar niet over hetgeen wat er nog komen gaat.
4: Nee, het is een momentopname, hè?
5: Ja, met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld voor de motor wordt er gekeken. Hij mag geen olie lekken, hij mag geen brandstof lekken. De uitstoot uit de uitlaat die moet schoon zijn. Die moet aan de eisen voldoen. En dan is het prima voor de APK.
4: Ja.
5: Maar als bijvoorbeeld de distributieriem al ver over zijn vervangingstermijn heen is. En
4: oei,
5: die breekt, dan is het het einde van het zoek.
4: Ja, want er moet alles vervangen worden. Ja, dat is toch een blijvend dingetje. En een vraag die ook binnenkwam was, hoe zit het nou met elektrische auto's? Stel, ik koop een elektrische auto en ik ga rijden en ik let niet zo erg goed op de hoe moet ik het zeggen, de radius.
6: Actieradius.
4: Actieradius, dankjewel. En opeens sta ik daar stil, geen accu meer. Hoe gaan jullie daarmee om? Want vroeger kon ik wel eens een jerrycan benzine meenemen als wegenwachter. Maar dat lukt dus niet, denk ik, met een elektrische auto.
5: Die jerrycan benzine en diesel, die hebben we nog wel bij. ook wij moeten met de tijd mee. En wij komen nu dus ook inderdaad elektrische auto's tegen. Met de lege hoogvoltage accu. Daar hebben we onze wijze mensen. Op onze R&D-afdeling hebben we een aanhanger ontwikkeld. Met daarin een klein laadstation. Die aanhanger die kunnen wij ophalen. En die rijden we naar de pechland toe. En dan kunnen wij daar in pak een beetje 20 minuten. Kunnen wij die accu in ieder geval ver genoeg laden. Dat die het volgende laadstation haalt.
4: Ja, en bedoel je nou echt een laadstation als een generator? Of gewoon een supervolle superbatterij die vol is?
5: Wij hebben een aanhanger met een hele grote accu erin en daar een omvormer in. Want iedere auto heeft natuurlijk zijn eigen laadcyclie nodig.
4: Ja.
5: Dus daar zit best wel wat techniek achter.
4: Ja.
5: En daar kunnen we ze in ieder geval genoeg stroom mee geven dat ze tot aan de volgende laadpaal kunnen komen.
4: Ja. Oh, dat werkt dus zo. Dus dat gaat sowieso langer duren, hè?
5: Je bent er gewoon even wat tijd mee kwijt. Maar de mensen hebben dan al heel vaak een melding genegeerd, hoor, dat die leeg is.
4: Ja. Ja, nee, dat klopt. En hoe ben je eigenlijk in het vak gekomen?
5: Nou, dat is een hele goeie. Ja. Mijn vader, die is 40 jaar weegwacht geweest.
4: Aha.
5: Mijn twee broers, die zijn ook weegwacht geworden. Dan zit er natuurlijk niet heel veel anders in de gele bloedlijn dan dat ik dat ook maar ben geworden.
4: Ja, nee, dat klopt. Ze zit echt in het DNA.
5: Ja, wij zijn ook wel het enige gezin met zoveel weegwachten bij de ANWB.
4: Ja, wat leuk. En een gezin zonder veel autopech, denk ik.
5: Ook. Dus ja. Het gesprek aan de keukentafel ging bij ons echt wel heel vaak over auto's inderdaad.
4: Ja. Nou zit jij al een lange tijd in het vak, en je vader ook, dus je hebt best wel wat meegemaakt. Merk je nou dat tegenwoordig auto's vaker weggesleept moeten worden, omdat ze zo ingewikkeld zijn dat je ze eigenlijk niet even met een... vroeger werd zo'n radiatorfan gerepareerd met een nylonkous. Maar dat kan tegenwoordig allemaal niet meer, denk ik, hè?
5: Ja, het echte ouderwetse knutselen. En hopen dat je thuis komt. Ja, dat is een tijd die we al achter ons hebben gelaten. En we gaan er ook al steeds meer voor een zoveel mogelijk een definitieve reparatie. En als er dingen zijn die wij onderweg net niet kunnen repareren, dan hebben we ook natuurlijk landelijk onze eigen servicecentra, waar we de iets grotere reparaties ook vaak dezelfde dag nog kunnen doen. En het is ook wel zo dat de zelfredzaamheid van de mensen wel iets minder is geworden.
4: Oké, dus ze kunnen minder zelf een band verwisselen en dat soort zaken.
5: Ja, ik zit er nu 18 jaar bij de gele club. 18 jaar geleden deden de mensen heel vaak gewoon zelf een wiel wisselen. De mensen tegenwoordig, die kunnen het niet meer of die durven het niet aan. Daar komen we ook wel wat vaker voor nu. Ja.
6: Moet ik eerlijk zeggen, als vrouw zijnde, dat ik die moeren
4: daar
6: ook vaak...
4: Daar moet je niet mee beginnen, maar als vrouw zijnde.
6: Nee, maar ik krijg die moeren vaak gewoon niet los, omdat het gewoon dat is te strak zitten. Want dan hebben ze bij de garage die wielen er zo strak opgezet. En dan moet ik jullie hulp wel inroepen. Ja,
5: en dat is wel iets waar wij inderdaad heel vaak tegenaan lopen. Om het technische stukje een beetje aan te halen. In de garage wordt het heel vaak met een luchtsleutel wordt dat wiel vastgezet.
6: Ja.
5: En dat kan op zich niet heel veel kwaad. Alleen dan zitten ze vaak zo vast dat je ze onderweg met de gewone wielsleutel niet loskrijgt.
6: Ja, en die heb ik in mijn auto liggen. Dus... Ja. Maar daar kom ik niet verder mee.
4: Nee.
5: Nou, en dan komen wij even langs en dan lossen wij het gewoon op voor je.
6: Ja, ik ben al heel lang lid van jullie. Dus ik ben platina lid al heel lang. Dus ik heb een paar keer in mijn carrière gebruik gemaakt van jullie diensten.
4: En zou ik een trucje voor te vinden? Want ik heb voor te verzinnen. Want volgens mij, ik weet niet zo van mechanica, maar als je echt die slagarm zo lang mogelijk maakt, dat het dan een stuk makkelijker is.
5: Ja, het komt ook ooit wel eens voor dat wij het met onze gereedschap ook niet zomaar loskrijgen. En ja, dan komt...
4: Wie bel jij dan?
5: Dan komt gewoon onze grote vriend de pijp over het vingijzer. En dan maken we de hefboom een stukje langer. En dan krijgen we het al voor elkaar, toch?
4: Ja, dat moet haast wel, ja. Nou, minder leuk onderwerp. Minder leuk onderwerp is... kom je wel eens als eerste bij een ongeluk? En wat doe je dan? Wat is jouw taak? Hoe werkt dat precies?
5: Wij worden daar natuurlijk niet actief naartoe gestuurd. Wat vroeger wel was. Maar 200 keer per jaar komen wij wel op plek uit waar wij EHBO moeten verlenen. En dan ook nog eens een 300 keer dat we bij een ongeval uitkomen. Waar wij natuurlijk met 1000 man de hele dag op de weg zitten, komen wij natuurlijk bijna vaak als eerste wel uit.
4: Ja.
5: Wij worden daarin wel echt heel goed getraind.
4: Ik wou net zeggen.
5: We zien inderdaad ook wel eens de wat minder leuke dingen. Ook de nazorg daaromheen is wel echt gewoon heel goed bij ons.
4: Ja, nou fijn te horen dat ook goed geregeld is.
5: In het kader van dat de weegwacht nu 80 jaar bestaat, heeft de ANWB besloten dat wij allemaal met een AED uitgerust gaan worden.
4: Okay.
5: Dus we hebben ook in één keer een landelijk netwerk van rijdende AED's.
4: Nou, dat is goed nieuws, ja. Daar word je ook in getraind, neem ik aan.
5: Ja, zeker.
4: Nou, als allerlaatste vraag. De zomer is het, en dan gaan veel mensen met een oude autootje of dan een oldtimer op bezoek. Op de weg. Die kom je vast ook wel eens tegen, hè?
5: Ja, banden.
4: Banden?
5: Banden is een dingetje.
4: Met oldtimers?
5: Ja, bij oldtimers en bij aanhangers en bij caravans en vouwwagens. Dat zijn die dingen die staan 10 maanden per jaar staan ze stil.
4: Ja.
5: En dan moeten ze van de plek af. En qua profiel zien ze er nog hartstikke goed uit.
4: Ja.
5: En dan worden ze goed beladen. Soms de bandenspanning iets te laag. En dan vliegen de klapbanden echt om je oren nog. Dus als ik daar een tip op mag geven. Op de zijkant van je band. Daar staat een viercijferige code. Ik noem maar even iets. 0220. Dat betekent dat die band is geproduceerd. In de tweede week van 2020. Wij houden als vuistregel aan. Is een band 6 jaar oud. Vervang hem alsjeblieft.
4: Oké. Oh, dat is een goede tip.
6: Ja.
4: Nou, ik had eigenlijk wel verwacht dat je je ogen zouden gaan glimmen met lekker sleutelen, maar het is banden.
5: Ja, dat is echt wel een gevaar voorkomend iets. Het is zelfs even uit mijn hoofd gezegd, voor winterbanden is het in Duitsland zelfs verplicht dat ze niet ouder mogen zijn dan 6 jaar. Ja.
4: Nou, ik heb wel een goede vriend van mij heeft een camper en die zei van ja, ik vervang elke 5 jaar mijn banden, want die dingen die worden maar een paar maanden per jaar gebruikt. En je wil niet weten wat er gebeurt als je een klapband met een camper krijgt.
5: Ja, nou, daar heb je inderdaad een hele wijze vriend die goed heeft doorgedacht, want ja, als het loopvlak van de band afkomt, ja, hij slaat gewoon echt de wielkuiper kapot. We zien vaak de waterslangen, de koelkastjes die erachter zitten. Alles kapot als je op een snelweg rijdt.
4: Ja, zeker weten.
5: En ja, dan heb je toch over duizenden euro's van schade.
4: Ja, nee, dat wil je niet weten.
6: Dan kan je heel veel banden verkopen voor 1000 euro.
5: Ja. Ja.
6: Goeie tip. Dat
5: is beter dan genezen.
4: Nou, ja. Tijmen, bedankt voor je tijd en voor je gesprek. En ik wens je veel plezier met het 80-jarige feestje die jullie ongetwijfeld gaan houden. Of gaan
5: hebben.
4: Ja. Oké, dankjewel Tijmen en prettig weekend. Met niet te veel pech. Oké, hoi.
5: Hoi.
6: Ja, en Hans, het is al bijna 9:55.
0: Ja.
4: Nou, dus we gaan gauw door.
6: Nou, laten we maar beginnen met afkondigen, denk ik.
4: Dat is een goed idee. Nou, dit was het Vrijdag Magazine met Marja en Hans. Volgende week hopen we Axel terug te hebben. En we gaan er uit met...
6: Ja, daar sta ik nou eens even over na te denken. Ik denk, waar zullen we er eens mee uitgaan? Maar wat vind jij van varen over de autobaan? Dat doet jij toch regelmatig?
4: Ja, regelmatig, ja. En ik moet zeggen, ik heb zelden die plaat aanstaan. Maar het is nu wel leuk om hem eens een keer te draaien.
6: Nou, ik vond het leuk om weer 4 weken mee te mogen doen. Dus,
4: ik ook, was wel leuk.
6: Maar ik ga genieten van mijn zomerreces. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
4: En prettig weekend.
6: Prettig weekend.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de 3de keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
10: Succesnummers met Robert Sneermanni.

De originele plaat is uit 68 van Richard Harris, MacArthur Park. Dit was Donna Summer, haar mooie vertolking in de discoversie. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is vandaag weer de 6e van de 6e 2026. De tweede is Colin Blunstone en I Want Some More. Goedemiddag.

Het zou best voor een smartlap kunnen gaan, maar dat is niet de smartlap voor vandaag. Je hoort de Cadans en Dagen dat ik je vergeet. En voor zat Cullen Blundstone en I Want Some More. Wat hadden we nog meer? De artiest van de maand. Dat is deze maand een nieuwe, de Moody Blues. We kunnen hem eigenlijk al gelijk instarten. We gaan naar 1965, zo uit mijn hoofd. 64, sorry. Ik zat er een jaartje naast. We gaan er van Vaniel draaien in mono. Hier is Go Now.

Blijft mooi, hè? Michel Fugain en de Bell is klaar. En Pieter Ellen gaan we ook nog trouwens draaien. En dan, daarvoor zat trouwens de Moody Blues, dat moest ik even zeggen. Die draaien we van het singeltje af. En die was mono en is vrij overgemodelleerd opgenomen, waardoor dat hij een beetje vervormde. Maar dat is ook in de opname zo, dus het lag niet aan de single. Dit zijn de Alan Parsons Project.

toch blijft het leuk, die originele singeltje te draaien. Hoor je Christian St. Peters en You Were On My Mind hier bij Breda. Nu 107.3 FM. En uiteraard zijn we te beluisteren via DAB Plus en internet. Zometeen Alicia Keys met Falling. Yes, Lady Gaga. Hier is Pokerface.

zijn begonnen met Lady Gaga en Pokerface. Ja, sorry, Alicia Keys en Falling. Ik vind het begin, laten we dat nog eens even terugpakken. Dat begin, ik vind het begin zo lekker klinken. Komt ie hoor. I keep on falling in. Ah, geweldig. We hebben de smartlap op de draaitafel liggen, want we gaan nog van het originele singeltje draaien uit 1980. Hij schreef het trouwens zelf. André Hazes mag ook een smartlap zijn, hè. Hier is zijn vriend van het verdeel. Ja!

0: dit keer maar een paar kleine tikjes hoor. Maar het rijm ook uiteraard van Vanille en mag daar best wel lekker kraken, vind ik. Ja, ik ben trouwens laat, Ger. Goedemiddag.
1: Heel goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda. Kans op een enkele bui. Vandaag meest bewolkt. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan de temperaturen voor dit weekend in Breda 18 tot 21 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. De nachttemperatuur rond de 12 graden. Zondag redelijk weer in Breda. Met de Belgium Beats in Spaanse sferen. Olé, tot zover. Het weekend weer.
0: Olé.
1: Breda nu.
0: Ja, dankjewel Ger. Tot volgende week.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Ja, ik vind de Rietels zo leuk in dat plaatje. Het duurde trouwens maar 2 minuten en 11 seconden. De Nit en Tutti Ragazzi. Daarvoor hoorde je Proko Harum en Hamburg uit de jaren 60. En dit is Robbie Williams. We gaan hem vandaag in het Spaans draaien. Hier is Angels.

We draaien, want we mogen zelf uitkiezen wat we draaien hier op de zender. Dit was Curtis Mayfield en Move On Up. Robbie Williams hoorde je dit keer in het Spaans. Ik vond het een keer leuk om dat even voorbij te laten komen. Ik heb trouwens ook in het Frans, voor de liefhebbers die het graag willen horen.

Een geel hoesje was het destijds. Ik kan me nog heel goed herinneren. En dan stond ze met een getekende hoofd op eigenlijk. Rob de Nijs en een beetje meer. Ik ga uit met een plaat van Jim Croce. Hij werd eigenlijk pas bekend na zijn overlijden. Hij werd 30 jaar aan de verongelukte. Na een verkeersongeluk met de vliegtuigen gelopen. Fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Wij hebben het lef om deze...

Leuk begin op zaterdagmiddag. Goedemiddag allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering. Robert, bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers waar je natuurlijk weer heerlijk hebt kunnen genieten van. Ook de oudjes natuurlijk. En wij zijn er tot 4 uur. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben de straatvraag in het eerste uur. En we hebben een 12-inch uitvoering of een Accident Remix. En vandaag is het een Accident Remix. En de tweede plaat, zoals je weet, Nederlandstalig. Hier is Peter Koelewijn en Parlez-vous Français uit 1986 alweer.

Breda nu met de zomer van 2026 met Steve Allen. Echt zo'n lekkere zomerse plaat en Letter from My Heart uit 1985. En daarvoor gingen we terug naar 1986 natuurlijk met de Nederlandstalige plaat als tweede. Peter Koelewijn natuurlijk en Parlez-vous Français. En dat allemaal op deze zaterdag. We gaan even terug in de tijd, 1973 alweer. Hier is Chris Montez en I Know Digas.

0: misschien komt de muziek je wel heel erg bekend voor. Het is de eerste hit van Frank en Mirella. En wat ik zou willen, zou jij ook willen op de muziek van Chris Montes en I Know Digas. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Heb jij wel eens iets gestolen?
2: Ja, vast wel.
3: Het gebeurt wel eens, maar het is niet dat je dat met voorborg te raden doet.
4: Ik heb wel eens een appel gestolen, mijn dochtertje.
5: Ja, ongemerkt was dat. Ja. Maar ik heb het niet teruggebracht, hoor.
2: Ja, ik denk dat iedereen wel eens een snoepje heeft gepakt.
6: Toen was ik 17 en hadden wij een feestje thuis. Dus had ik een flesje vodka meegenomen.
4: Maar ja, je komt ook wel eens thuis dat je denkt... Oh, sorry.

Oh, 1999 alweer was dat voor Blue. Like a di-da-ba-da. Ik heb ooit eens gehoord bij een disjockey die sprak het uit als Eiffel 65. Nou ja, dat houden we natuurlijk wel eventjes erin. Hé, hey, luistert nog steeds naar Typisch Dans. Zometeen nog een mooie remix. Maar eerst twee andere platen eventjes. En deze man kun je zeker. Mark Anthony en I Need To Know. En daarna gaan we terug naar 1976 met dat mooie nummer van John Denver. Oftewel, any song hier op het Breda Nu Radio.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

man heeft natuurlijk vele mooie platen gemaakt. John Denver en Any Song uit 1976. En hij heeft ook een heel toepasselijk liedje. Maar ja, hij is met zijn vliegtuig met te weinig benzine schijnbaar tegen een berg aangevlogen. En ja, heeft natuurlijk niet overleefd. En ja, dat is natuurlijk al heel erg. En daarvoor draaiden we muziek van Mark Anthony en I Need To Know. Nu is het tijd voor de remix van de week.

Oh, dat was een andere remix voor deze week. Muziek van Man at Work uit 1981. En de Accident Remix draaiden we van Down Under. En van 1981 gaan we terug naar 1992. Hier is Toto. And Don't Change My Heart.

Niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

We rijden er weer twee achter elkaar hier op Bredene Radio Zomer Radio 2026 met Toto uit 1992 en Don't Change My Heart en Wayne Wade uit 1983 alweer. En dat heette A Lady. Wat gaan we straks in het tweede uur doen? We hebben een live uitvoering van een hit uit de 70s, 80s of 90s natuurlijk, want we hebben de 90s erbij gepakt al een aantal weken. En straks hoor je dat allemaal en natuurlijk nog een keer de straatvraag. Maar zover is het nog lang niet, hoor. Nee. Eerst nog gewoon lekkere muziek in het eerste uur op deze 6 juni 2026. Herken je deze plaat al? Ik denk het wel. The Real Thing uit 1986. And You to Me Are Everything.

Everything. 1986, The Real Thing. Ik zei het al als ene laatste plaat. En You To Me Are Everything. En we gaan op naar de commercials, het nieuws. De verkeersinformatie natuurlijk ook heel belangrijk. Want ze gaan alles een beetje openbreken rondom Breda en Utrecht. Dus ja, voor veel mensen is de verkeersinformatie natuurlijk heel belangrijk. En die hoor je hier ook op Breda Nu. Wij kunnen er nog eentje draaien. Ik zeg tot zometeen bij het tweede uur. En dit is mijn laatste plaat. Je kent hem vast en zeker. Stevie Wonder en The Part-Time Lover hier op Breda Nu Radio.

0: supermarkten.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Laos wordt niet langer gezocht naar 2 vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de 2e keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
13: Dit is nou echt typisch Hans.

eigenlijk zijn ze begonnen als inderdaad acteur en actrice Kylie Minogue en Jason Donovan. En ze speelden in een Australische serie en die heette Neighbours toen in die tijd. En ze dachten, laten we eens proberen een plaat op te nemen. Het werd natuurlijk een groot succes, zowel voor Kylie Minogue als voor Jason Donovan. Maar eerlijk gezegd, Kylie is er toch wel een stuk beter uitgekomen nog. De tweede plaat, zoals je weet, in Typisch Hans, is altijd Nederlandstalig. Hier is Guus Meeuwers.

zijn eerste hit. En wat voor een hit. Guus Meeuwis en Vagant heette ze toen nog. Een studentenband. Maar later werd het gewoon Guus Meeuwis. En Het is een Nacht uit 1985 alweer. Nee, 1995. Hoe kom ik nou bij 85? Nee, 1995. Sorry daarvoor. En daarvoor uit 1989 de eerste plaat van Kylie en Jason. En Guus gaat dat binnenkort weer helemaal anders doen. Niet meer met een zachte G. Maar ik geloof dat hij nu naar binnen toe gaat. En ik moet hem gelijk geven, moet ik eerlijk zeggen.

0: dat doen we twee achter elkaar. Inner Circle en Sweat uit 1992. En daarna gingen we naar 1972 met Albert Hammond en It Never Rains in Southern California.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Hoe vier jij goed nieuws?
2: En samen met mijn man en met een wijntje achter in de tuin.
3: Meestal nodig ik gewoon allemaal vrienden uit en zo. En dan ga ik gewoon... eten maken voor ze.
4: Lekker drankje nemen, denk ik. Ja.
5: Nou, allereerst deel je het met de lieve familieleden, vrienden.
6: Ja,
5: even je blijdschap mee delen met je families.
4: Met een drankje en een hapje. En wat uitnodigingen her en der, ja.
7: Met de familie gewoon samen.
8: Nou, ik zal een groot feestje geven. Ja, en daarna op vakantie gaan.
9: Nou, meestal drink ik gewoon alcohol met mijn vrienden.

Ik denk dat wij een van de weinige radiostations zijn die deze plaat altijd helemaal draaien. 1983, UB40 in nummer 1 hit met Red Red Wine van het album Labor of Love. Wat hebben we nog meer zometeen? Inderdaad, de live-uitvoering van een plaat. En ik kan je vertellen, de groep komt uit België.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: We draaiden er weer twee achter elkaar. De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg. En daarna deze plaat natuurlijk uit 1971 alweer. Gilbert O'Sullivan. En dat heette And Nothing Arrived. Hier op Breda Nu.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: De live uitvoering voor vandaag lag in handen van Clouseau. En dat mooie nummer, de Nobelprijs. En dat allemaal hier, natuurlijk, voor jou op Breda Nu Radio.
1: Typisch Hans.

Mocht je ooit de naam G.T. Taylor tegenkomen die gaat optreden in Nederland, ga erheen, want dat is namelijk de zanger van Kool & The Gang. Dat wist je misschien niet, maar J.T. Taylor is de zanger van Kool & The Gang en het mooie Cherish uit 1985 en daarvoor Robin S. en Love for Love. Goed nieuws trouwens voor Guido Weijers, want hij gaat zijn 12e oudejaarsconferentie opnemen. En dat gaat hij doen voor SBS6 en die wordt einde van het jaar natuurlijk uitgezonden. Dus eindelijk weer een Bredase cabaretier die de oudejaarsconferentie gaat doen op tv. En ik verheug me eigenlijk er nu al op, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik vind hem altijd wel heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Joep is er helaas niet meer, want ook daar kon ik wel van genieten. Maar zo'n Claudia de Prey of zo, nee, dat vind ik zo'n zijkwijf. Door met de muziek, het is jouw zaterdagmiddag. 70's, 80's en 90's middag op Breda nu. Hier is Katja Koekoe, ken je deze nog? Turn your back on me.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

even lekker terug in de tijd. 1986 inderdaad, met Madonna en Borderline. Het tweede uur zit er alweer op. We gaan even naar de commercials, het nieuws en natuurlijk de verkeersinformatie. Dit is mijn laatste plaat voor dit uur. Voor het tweede uur van Typisch Hans. Johnny Hates Jazz en I Don't Wanna Be a Hero. Wij spreken elkaar zometeen weer over een minuut of 7, 8. En dan zijn we er met het laatste uur en de top 10.

0: uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
8: Dit is nou echt typisch Hans.

begin van een mooie plaat aan het laatste uur. Chris Isaac en dat mooie Wicked Game. Wat gaan we in dit uur doen? We gaan de top 10 behandelen en we gaan terug naar het jaar 1992.

rijden er weer twee achter elkaar. Gordon, omdat ik zo van je hou uit 1995. En dit was natuurlijk de zangeres van ABBA, Agnetha Veldskog. En Warp Your Arms Around Me, ook nog later uitgebracht natuurlijk door Bonnie Sinclair. En toen heette het Sla je arm om mij heen. Oeh. Zomerse reggae muziek op breed.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

draaiden er twee achter elkaar weer. Buffalo Soldier uit 1983 van Bob Marley en de Wailers natuurlijk. En dit was op het origineel natuurlijk van The Police. En Every Breath You Take was dit Puff Daddy en I'll Be Missing You uit 1997 alweer. Wat gaat de tijd dan toch weer hard, zeg. Dit is een Nederlands product. Hij gaat geen grote concerten meer doen. Nog één of twee en dan is het afgelopen.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Als eerste gingen we terug naar 1986 met Gerard Joling en dat mooie Reach. En Band zonder naam met Don't Say Goodbye uit 1977. Toen nog in de tijd met een hele jonge Arnie Schilder. Want ik heb wel eens gehoord dat ze 17 of 18 was toen ze bij BZN kwam. Want ze zochten een zangeres. En ja, de rest is natuurlijk allemaal history. En is het ontzettend goed gelukt natuurlijk allemaal. Meer dan 60 albums hebben ze uitgebracht. Na de volgende plaat gaan we de top 10 behandelen van 1992. Week nummer 46.

0: van die lekkere Nederlandse producties. Natuurlijk niemand minder als Anita Meijer was dat. En Idaho alweer uit heel wat jaartjes geleden. 1982. Ik zei het al, we gaan de top 10 behandelen. We gaan terug naar het jaar 1992, week nummer 46. Hoe zag de top 10 eruit? En de nummers 3, 2 en 1 gaan we zo meteen helemaal non-stop voor je draaien. Op nummer 10, komend van 12 in de vijfde week, Bon Jovi met Keep the Faith. John Cicada, Just Another Day, ging van 15 naar nummer 9 in de 16e week dat hij erin stond. Madonna ging van 9 naar 8 in de vierde week met Erotica. En Too Much Love Will Kill You van Brian May ging van 5 naar nummer 7 in de 10e week. Van 11 naar nummer 6, 4 weken lang DJ Jesse Jeff en de French Pins. En natuurlijk Johan de Beller. Een leuk nummer is dat, we zullen hem binnenkort weer eens draaien. Van 4 naar nummer 5 ging Bob Marley en de Wailers en met Iron Lion Zion in de 7e week dat hij erin stond. Van 6 naar nummer 4 in de 6e week Eric Clapton met Layla. En dat betekent dat we toe zijn aan de top 3 die we helemaal voor je gaan draaien. Hier op Breda Nu Radio. Hier zijn ze. 3, 2 en 1.
1: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

0: En dat was hem dan, de top 3 van deze week uit 1992, week nummer 46. Op 3, daar vonden we Baker Street van Undercover, wat een originele hit is natuurlijk van Gary Rafferty. En die bleef op 3 staan in de 8e week. Nummer 2 bleef nummer 2 in de 7e week, The Boys to Men and The End of the Road. En Sweat a la la la la long bleef op nummer 1. En dat was natuurlijk niemand minder als In a Circle. En dat was hem dan, de top 10 van deze week van 1992, week nummer 46.
1: Typisch Hans.

De laatste plaat voor deze week. Het lag in de handen van Alison Moyet. En eerst is Love uit 1987. Het zit er weer op tussen 1 en 4. Vanavond kun je nog lekker luisteren. Natuurlijk, naar de muziek kun je heel de dag luisteren. Maar vanavond tussen 8 en 11 is er weer HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo'n show. Met onder andere Damien, Marco en misschien nog wat andere mensen. Dus blijf zeker luisteren naar Breda Nu Radio. Je weet het, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Wij zijn er weer. Volgende week zaterdag, even naar 1. Tot dan.

0: Bereik, een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarden van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur, waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
9: Told them your dreams and they all started laughing.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. No matter what, no matter what, you got.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. In Breda heeft de politie afgelopen nacht 2 mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 3 personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. 2 van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:45 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Geelse Rijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij. Een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op heterdaad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelredome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Hallo, ga geen meer.

0: hoorde muziek van Lady Gaga. The Dead Dance. En daarvoor Anton en de enige. Maarten, jij bent er vanavond bij. Wil je eens even die LP? Er staat daar een LP van...
1: Die vooraan staat, bedoel je?
0: Ja, van James Overlast. En ik denk bij mezelf, weet je... Normaal gesproken hebben we dit muziekje.
1: Ja.
0: Zullen we eens een keer iets van James Overlast doen?
1: Dat kunnen we wel doen, ja. Western kijken. Party.
0: Ja, de Western Party is even
1: ja, alsjeblieft.
0: Kijken. Wat voor leuk staat hierop.
1: Wat voor Western film we nou weer terecht gaan komen? Dat,
0: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd om eerlijk te zijn. Ja. Misschien is dit wel wat. Ik ken dit gewoon niet, hè, van James Overlast. Dus ik ga het even testen.
1: En soms laten mensen wel eens de platen achter hier in de studio.
0: En dan denk je bij jezelf, had je het niet gewoon mee kunnen nemen. Maar we gaan even testen. Even kijken, is dit iets? Nee, dit is alsof je op een begrafenis komt.
1: Nee, inderdaad.
0: Even kijken hoor. Er staan ook andere hits op. Nou, dit kan wel, denk ik. Even kijken hoor. Nee, ook niet. Dit dan? Ja, dit is wel wat.
1: Dat is hem.
0: Ja, daar gaan we hoor.
1: Waar is die banjo?
0: Nou, die komt. Moet je worden, dacht ik. Ik heb maar gehoord hoor.
1: Ik zie ook allemaal van die mensen voor me nu dat ze aan het line dansen zijn. Vind ik sowieso een bijzonder fenomeen, line dansen.
0: Nou, anders ik wel. Maar is dit wel om mee te beginnen? Of zeg je van, doe toch maar gewoon je normale jingle?
1: Ik denk sowieso dat mensen nu wel geschokt zijn dat ze ineens iets anders horen.
0: Ja, dat is wel waar. Nou, gaan we toch normaal. Dat beter. Tot zover James Overlast, mensen.
1: Met de Western Party.
0: Zo, van harte welkom bij een nieuwe aflevering HWTNS. We waren er een weekje niet. Ik ga je besparen waarom dat was. Dat is denk ik de allerbeste manier.
1: Ja, dat is inderdaad wel een goed idee om dat niet tot in de detail te beschrijven.
0: Mocht je het echt willen weten, ik wil je gerust op de hoogte stellen waarom het was. Maar stuur dan even een berichtje of bel eventjes. Dan wil ik je met alle liefde het vertellen. Maar zorg er dan voor dat je nog geen aardbeienjam gegeten hebt of zo. Dat
1: misschien, precies. Of ja, wat nog meer?
0: Milkshake en zo.
1: Ja, precies.
0: Gewoon alles wat eruit kan komen, komt er daarna uit. Dus ik zou gewoon lekker gewoon geloof me, het had een reden dat ik er niet was.
1: Ja, want je bent er niet zomaar niet natuurlijk.
0: Nee, als ik
1: het
0: niet ben...
1: Het was een shock dat ik het ineens voorbij zag komen. Ik denk, als Marco er niet is, dan is het wel heel extreem.
0: Nou, dat is het ook inderdaad. En dan, weet je, ik probeer er toch altijd te zijn voor de lieve luisteraar, voor alle één. En dan denk ik, dan kan het niet. Het kan een keer gebeuren natuurlijk, dat is de andere kant. En dat was dus vorige week het verhaal.
1: Ja.
0: Nou,
1: maar vandaag gewoon weer lekker in de house.
0: Oh, zeker weten. En vandaag gaan we gewoon weer een programma maken... dat iedereen op het bestuur nou leuk gaat vinden. Het is...
1: dit belooft nou een topavond te worden.
0: Ja, je weet nooit wat het gaat worden bij ons. Dat, het mooie. Zometeen,
1: en je weet dan ook nooit of we een week later nog te horen zijn.
0: Nee,
1: of dat we er niet pontificaal uitgetrapt zijn. Hè?
0: Ja, de programmaleiding is middogeloos. Maar we zullen het zien. Komen we vanzelf achter. Wat gingen we doen vanavond? Nou, sowieso... Ja, mag de vergadering leiden.
1: Breda update, die hebben we zowaar. Dus we kunnen je weer op de hoogte stellen van wat er gebeurt in de stad. Goed, daar genoeg woorden en vel gemaakt. Een vergeet me liedje lijkt me ook wel weer leuk.
0: Ja, dat,
1: niet te vergeten de vergeet me nietjes, die bloemetjes. Volgens mij komen die deze periode... Wanneer komen die altijd uit?
0: Weet ik veel. Ik ben blij als de bloemen weg zijn.
1: Ja, nee, precies. Dat,
0: mijn begrafenis is ook geen bloem, alsjeblieft. Ik heb liever een gevulde envelop voor het feest. Maar...
1: Nou goed, vergeet mijn liedje dan dus. Weet je, ik ben er dan toch weer bij. Vind ik de mega, mega, mega, mega, mega, mega,
0: mega. Mega?
1: Dance Classic vind ik ook altijd wel leuk.
0: Ja.
1: En we hoeven niet te dobbelen, wat fijn.
0: Ja, dat is sowieso wel fijn. Ja, want Damien is er niet. Die had een of ander evenement.
1: Johan had hij er wel geweest. Dan
0: hadden we nog niet
1: met wie hadden we dan gedobbeld. Nee,
0: ook met Damien zelf waarschijnlijk. Nee, maar hij kon vanavond ook niet. Want er was geen artiest vanavond.
1: Zit hij inmiddels op het niveau dat hij voor zichzelf gaat dobbelen en dan de vragen gaat beantwoorden?
0: Ja, dat is al gebeurd. Ja, hij mist het af en toe. Hij is natuurlijk een paar weken niet aanwezig. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar nu dobbelt hij dus letterlijk voor zichzelf.
1: Het is wel heel ernstig.
0: Nou, dat is het ook wel een klein beetje. Ik vraag me af of hij nou nog in de auto zit die dit hoort.
1: Wij dobbelen in ieder geval niet voor onszelf.
0: Nee hoor. Dobbelen wel. Ja, we zouden zo mee kunnen doen aan de talenten zijn in de lucht.
1: Ja,
0: op het dansen.
1: Ja.
0: Doen we niet.
1: Nou,
0: tot een 11 uur deze ellende. Het heette Het Wordt Toch Niks Show.
1: Ja, en snel naar de bel, dan mogen we naar huis, hè?
0: Ja, en dan is het op het moment dat we in de auto stappen, is het eigenlijk gewoon ciao, adio.

0: Dit blijft toch oprecht mijn favoriete plaatje van de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart, hoorde je bij Breda nu in HWTNS. Ja, dat meen ik serieus.
1: Ja. Dus, nou, het grappige is, ik heb er ooit eens een keer een Italiaanse cover van gehoord. Maar wat precies de titel ervan was, een artiest, weet ik niet meer. Maar ik heb hem een keer in het Italiaans voorbij gekomen.
0: Serieus?
1: Ja, nee, serieus. Dat,
0: ik ben nu gelijk, vingervlugge Marco is dit hier. Ik ben gelijk aan het zoeken daarna. Quit playing games. Hè?
1: Ja, was dat, even als we het toch over plaat hebben in andere talen. Jij bent zo van Jeroen van der Boom, is er ook zo.
0: Ja, nou, die is niet van Jeroen van der Boom.
1: Nee, maar dat is dan wel, hoe heet dat? Dit is dan de Backstreet Boys, maar dan in het Italiaans gecoverd natuurlijk. Ja. Ik vind het dan wel grappig als je het dan ineens out of nowhere in een andere taal hoort.
0: En dat zou dan non pur lassi carmi cosi zijn.
1: Zou heel goed
0: en dat
1: kunnen.
0: Klinkt dan ongeveer zo.

0: Oranje zingt er ook gelijk. Ja. Leuk, dit vind ik leuk.
1: Marco, die vrolijkt er helemaal van op, joh. Ja, die gaat er helemaal op.
0: Ja, dit is iets hier ook van, of ja. Van dit soort dingen. Nee, maar wat jij bedoelt van Je bent zo, dat is Silencio.
1: Silencio inderdaad.
0: Dat is van David Bisbal. Ik zoek hem gelijk ook op, hoor. Want dit zijn dingen die... dit is gewoon parate kennis, sorry. Dat moet je me niet kwalijk nemen. Silencio is een hele grote hit geweest. Dat is dit ding. Even kijken of dat hij wil starten bij me. Even. Dit is het origineel.
1: Ja, precies. Dus, ja, zo heb je inderdaad nog wel meer platen.
0: En de triplets met You Have To Go Home Tonight is het origineel van Je Hoeft Naar Huis Vannacht. Dus dat is ook een origineel die later gecoverd is door Marco Prostato.
1: Ja, zo zijn er heel veel inderdaad.
0: Maar is leuk.
1: Bluff natuurlijk, hè, met Zoute Landen.
0: Ja, wat, van de bossen.
1: Precies, van een ander plaatje waar ik nog niet heel lang geleden ben geweest. Gaat het origineel over?
0: Frankfurt Order.
1: Ja,
0: ik wilde net zeggen Frankfurt Order. Dus nee, dat parate kennis, hè, dat hoor je.
1: Dus, zeker.
0: Had je ook niet verwacht, denk ik. Overigens, ik heb nog iets anders. En dit wil ik ook even dan... We zijn nou toch lekker lang aan het pleuren. Dus maakt het ook een reet uit. Jij kent ongetwijfeld een liedje van deze band. Ik zoek hem er even bij gelijk voor je ook weer. Had ik kunnen voorbereiden. Hebben we niet gedaan, uiteraard. Dat is overdreven.
1: Hij overgeproduceerd is ook zo. Saai.
0: Daarom dat bedoel ik. Deze plaat, die kan je ongetwijfeld.
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker
1: jeugdsentiment dit, Marco.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ik weet nog wel eens, toen stonden ze bij de opening van een hele grote elektronica-gigant op te treden in Zoetermeer. Maar dat moest toen halverwege afgekapt worden, omdat het plein gewoon te vol stond.
0: Nou, dit liedje ken je, maar je kent ook ongetwijfeld, even zoeken of dat ik hem heel snel kan vinden ook weer.
1: Ik vind het eigenlijk helemaal geen slecht idee om straks gewoon chips te draaien.
0: Nee, dat is sowieso een lekker idee, natuurlijk. Deze ken je ook, denk ik wel.
1: Ja, direct.
0: Ja, en ik ga er ook vanuit, maar dus zomaar even een dingetje wat ik aanneem. Neem aan dat je deze ook wel kent. Even zoeken. Deze, die ken je ongetwijfeld ook.
1: Ja, Evacuated Dance Floor.
0: Ja.
1: Cascada,
0: inderdaad. Nou, dat is allemaal geproduceerd door één persoon. En voor een deel ook geschreven. En die persoon die schrijft momenteel weer voor een artiest hier uit Nederland. Tony Cornelis heb ik het over. Het is gewoon een Nederlandse jongen. En die schrijft momenteel voor een andere Nederlandse artiest. En dat is Jasmin. Die komt binnenkort langs hier in de studio. Dat is Jasmin. Onthoud die naam. Op 27 juni komt ze langs. En dit is haar nieuwe single. Die heet Feathers.

Deze Jasmine en Feathers, wat een lekker liedje is dat, zeg hé. Zometeen komt hij eraan, een verse, een kakelverse mag ik wel zeggen. Brede update, al het laatste nieuws zit er weer in. Mag je weer van gaan genieten. Maar eerst nog even een aanslag op je ogen, want het komt right between the eyes. Gelukkig heb je een beetje wax om dat dan weer af te vegen natuurlijk.

0: Een goed liedje uit de jaren 80 kwam dit. Wax and Right Between the Eyes. Mocht je denken, die jaren 80? Ja, serieus. Ja. Die jaren 80 is alweer meer dan 30 jaar geleden.
1: Dit. Oh, ik dacht een paar uur.
0: Ja, dus sommige mensen denken dat inderdaad. Maar,
1: een paar uur inderdaad.
0: Ja, ja
1: vanmiddag nog.
0: Ja,
1: dat draait ook de jaren 80,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, Hans, nou, maar tegenwoordig ook 90. En 70 natuurlijk. En dan hoor je in één keer hoor je Jan en Zwaan voorbij komen. Dan denk je ook bij jezelf, Jan en Zwaan, hoe kom je hier in godesnaam bij? Maar ja, blijkbaar vinden mensen het leuk. Dus soms dan moet je dat soort dingen er ook doorheen gooien natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dus even kijken hoor. Inmiddels is het 1 minuut over half 9. 1 minuut over half 9 alweer. Mensen, wat vliegt de tijd? Mocht je nog weg willen, nu is de tijd om te gaan. Want we hebben een brede update. Dat is ook onzin eigenlijk.
1: Ja.
0: Goed.
1: Het is in ieder geval weer recent nieuws.
0: Recent nieuws sowieso. En wie gaat het lezen vandaag? Geloof het of niet, het is Maarten van Riel.
1: De concertreeks Brandpark is in Bergen op Zoom, Breda en Dordrecht gaat dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandparkies is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren. De gemeente Etten-Leur gaat niet in beroep tegen de ongegrond verklaring van haar bezwaar tegen de spitsluiting in Prinsenbeek.
0: Dat is een mooi woord voor Scrabble trouwens, ongegrond verklaring.
1: Ja, dubbele letterwaarde inderdaad.
0: Zo. Dat,
1: tik lekker aan. Goed. De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van Breda oordeelde half april dat het bezwaar ongegrond was. Etten-Leur ziet weinig kans op succes bij verdere juridische stappen. De gemeente blijft de verkeerssituatie monitoren nu het verkeer op verschillende wegen toeneemt. Wethouder Schouw meldt dat de drukte vooral op de Moerdijkse postbaan en in de bebouwde kom van Etten-Leur stijgt. Burgemeester Starmans benadrukt dat Etten-Leur geen eigen spitsluiting overweegt, maar zoekt oplossingen in samenwerking met regionale gemeenten.
0: Oké, dat is op zich ook een oplossing natuurlijk.
1: Ja, ja, want nu wordt alles maar over de schutting heen gegooid naar Etten-Leur. Zo is het dan ook wel weer, hè?
0: Ja, maar ja, goed, Etten-Leur, hè? Geen gezeur.
1: Precies. Zaterdagmorgen heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de spoorwegovergang bij de Verschuurweg in Etten-Leur. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie te verhelpen. De politie doet onderzocht de toedracht van het incident. Door het ongeval reden er een aantal uur geen treinen tussen Breda en Roosendaal. En het treinverkeer werd om 2 uur weer hervat.
0: Ja, en als je nu gaat kijken, dan is het waarschijnlijk nog een drama. Maar dat horen we zo meteen in de verkeersinformatie. Eerst maar even het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind. In het Waddengebied af en toe krachtig tot hard, minima rond een graad of 12. Zondag begint grijs en met soms een bui. In de middag volgt er meer zon. Het wordt dan 20 graden. De westenwind zwakt langzaam in kracht af. Na het weekend blijft het wisselvallig. Maandag schommelt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden. Daarom heb je ook die schommel in de tuin gezet natuurlijk. En vanaf dinsdag wordt het niet warmer meer dan 15 tot 17 graden. Wat dan weer lekker is voor de tijd van het jaar. Laten we eens kijken naar het verkeer van die vermaarde ANWB.
1: Ja. Nou, op dit moment geen files. Wel de werkzaamheden. We kunnen ze allemaal natuurlijk doornemen door heel het land, maar we kunnen ook gewoon eventjes kijken of er op het spoor iets aan de hand is.
0: Nou, daar gaan we hoor.
1: Nou, en los van de geplande werkzaamheden zijn er verder geen verstoringen in de trein. Nee, dat wil zeggen, op het spoor rijdt alles.
0: Hoe dan?
1: Ja, ik weet het ook niet. Dat moet je maar aan de jongens van het spoor vragen. In elk geval tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op de website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Hij heeft het over een, weet je zo'n ding? Let it go, let it go.
1: Ja, oh ja,
0: over
1: ja.
0: Over het ijs gebeuren, zeg maar, de ijsprinses.
1: Ja.
0: Maar dit vind ik dan lekkerder, hoor. Fast hoor je hier bij Brede Nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je. Maarten, hoe was jouw... Want ik bedoel, zo lang is het al geleden dat ik hier geweest ben. Zo lang is het ook al geleden dat ik je gezien heb. Hoe was je Pinkstrip?
1: Ja, goed.
0: Ja, nog leuke dingen gedaan?
1: Even kijken, ja, Pinkster. Ik zit zelf ook wel even te denken, want het is...
0: Dus zeg maar een paar weken geleden nu.
1: Ja, Hemelvaart Pinksteren natuurlijk. Ik ben weg geweest.
0: Ja, normaal gesproken Pasen en Pinksteren, dat vallen op één dag. Maar Pasen en Pinksteren... Nee, Hemelvaart en Pinksteren is wel dichter bij elkaar.
1: Nee, ik had even
0: ben je weg geweest?
1: Ik ben naar Berlijn geweest. Dat,
0: ben je daar wezen doen dan in grote
1: Ja, een beetje clubs in en maar dat soort dingen. Dat,
0: ja, je bent echt zo'n clubman, hè?
1: Ja,
0: nou, is
1: dat is ook wel iets, ik moet wel zeggen... iets van de laatste jaren, dat ik dat echt wel... aan het ontdekken ben en ontdekt heb, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, moet ik er even... bedoel, hier hebben wij het eigenlijk nooit over op zender. En dat heeft ook zijn reden, want jij bent er meer in thuis als ik. Maar nou heb jij... Vandaag geloof ik dat dat is. Is het de laatste keer dat er een club open is hier? Heb ik dat nou goed begrepen of nou ja, leg ik het verkeerd uit?
1: Anderhalf jaar geleden zaten we een beetje in een soort crisis hier. We zitten nog steeds wel een beetje in een moeilijke situatie, heb ik me laten vertellen. Maar het was de periode dat de Club Spok was gesloten. Het was de periode dat verschillende andere venues op ticketing overgingen. Dus het was eigenlijk geen open plek voor liefhebbers, voor EDM.
0: Electronic dance music voor de mensen die dat
1: niet House, techno, de hele de riedel om naartoe te gaan. Totdat Club Café het leven in werd geroepen anderhalf jaar terug. Eigenlijk een plek waar jong talent in Breda een podium kreeg om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Nou goed, dat
0: Mars, heeft dus pump up the volume, pump up. Oh nee, laat maar gaan.
1: Ja, nee, precies. Nee, hele fijne plek ook om naar toe te gaan. Een plek waar ik graag kwam, ook op vrijdag na de uitzending. Je kon er gewoon lekker binnenwaaien. Je kon gewoon genieten van de muziek. En voor je het weet stond je met allemaal random mensen die je nog niet kende te praten, weet je wel. Dat,
0: ik dacht dat je ging zeggen, voor je het weet stond je met allemaal random mensen te tongen.
1: Die zitten er ook tussen.
0: Ik dacht echt dat je dat ging zeggen. Ik denk, nee, dat gaat de verkeerde kant op.
1: Nee, maar het was dus weer een plek waar de Breda's DJ's konden laten zien wat ze kunnen, zeg maar. En waar iedereen die van het genre houdt terecht kon. Was het vorige week. En ze deden iedere week op Instagram aankondigen wat er dan het weekend aan events allemaal te gebeuren was. Mm-hmm. Waar ineens het bericht stond. Er wordt het een en ander gesproken over het voortbestaan van Club Café. Ja, hoe dat zit, daar komen we met een duidelijk bericht naar voren. Nou ja, deze week is dus bekend geworden dat Club Café is verkocht. Ja, hoe dat allemaal precies zit, ik heb er uitgebreid over gesproken met Billy Zomerdijk. Dat kon je gisteren ook in de uitzending horen.
0: Als van Weekend Booster, even voor de duidelijkheid.
1: Ja, van Weekend Boost, inderdaad. Dus als HWTNS straks klaar is, je bent nieuwsgierig, kun je het nog even terugluisteren.
0: Nou, nee.
1: Of niet.
0: Ja, dat was een grapje.
1: Dat is aan jou inderdaad. Maar goed.

0: Het gaat dus dicht. En vandaag is de laatste dag. Om 4 uur zijn de deuren open gegaan. Tot 4 uur vannacht. En dan...
1: Ga je er nou ook straks nog naartoe?
0: Ik ga er zeker straks nog eventjes naartoe, ja.
1: Want even... wat verliezen... verliest de scene, laat ik het dan zo maar zeggen. Wat verliest de scene hiermee?
0: Nou, sowieso een hele toegankelijke plek. Een plek... Mm-hmm. Waar eigenlijk de kans gewoon werd geboden van... oh, je wil iets, je wil bepaalde muziek laten horen, je wil draaien. Kom maar proberen, weet je wel. Het was een hele open toegankelijke plek. Niet alleen voor de artiesten, denk ik, maar ook voor het publiek wat daar op afkwam.
1: Ja, oké. En dat is toch wel weer een gemis dan, zeg maar, ja. Binnen de scene. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Want ja, waar ga je anders naartoe nu, ja. In Breda?
1: Dus straks...
0: Er zijn wel evenementen, maar dat is vaak met allerlei ticketsdingen er toch ook wel omheen. Ook zeker wel tof, hoor. Daar niet van. Maar ja. het is toch wat minder toegankelijk dan van even spontaan binnenwaaien.
1: Ja. Zie je nog een doorstart voor dit project? Voor dit soort projecten of niet?
0: Voor dit soort projecten in het algemeen? Ja, het is zien. Ja. Ik heb geen idee.
1: Maar we erop hopen dan, hè? Natuurlijk, ja. voor de dance scene dan zie ik. Nou, weet je, laten we dan toch maar iets doen wat daar een beetje uit die hoek komt. Dit is op zich wel heel erg leuk. Ik weet niet of dat je dit kent überhaupt, maar dit is Club Royale. En de track die heet Losing Sleep.

weer geopend. Tot 4 uur vannacht. Dus mocht je daar nog naartoe willen, doe dat dan na de show uiteraard. Hè. Laten we daar even eerlijk in zijn. Zometeen gaan we nog een jukeboxje doen, denk ik.

0: Ik vind dit zo'n ongelooflijk goed liedje. Zara Larsson. En Midnight Sun. Zeg maar binnenkort is dat, hè, Midnight Sun. Dan is het de langste dag van het jaar. Dan duurt hij inderdaad wat ongeveer tot middernacht.
1: Och, ja, tuurlijk. Ja. Het zit er ook weer aan te komen. Ja. Nog niet te veel bij stilstaan. Ik was net zo blij dat de dagen weer langer werden.
0: Ja, en dan, daarna wordt het weer vanzelf... Oh, dat mag ik dan niet vertellen natuurlijk. Dat daarna weer korter wordt.
1: Nou, daar hebben we het dan wel weer
0: En dan
1: over.
0: Gaat het sneeuwen. Ja, komt de Elfstedentocht weer langs.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is ook al jaren niet meer gebeuren. Daarom. Oh, maar dat sneeuw, dat wordt dan kut, hé.
0: Ja, maar sneeuw is ook echt gewoon, weet je, ik vind het heerlijk als het wat kouder is. Ik bedoel, ik vind dit nu al te warm, ja, eigenlijk.
1: Totdat er sneeuw valt. Want dan gaat dit... Nou, nee, dan kan niemand meer rijden, laat ik het zo zeggen. Ik wou wat anders zeggen.
0: Ja,
1: maar
0: zeg
1: dat,
0: maar. Nee, ik snap het. Nee, maar zonder gekheid, dit is echt sneeuw. Vind ik iets. Ik vind sneeuw vind ik echt gewoon de grootste troep die bestaat. Echt waar. Ik snap niet dat mensen dat ooit hebben uitgevonden. Waarom ze dat hebben uitgevonden, begrijp ik echt helemaal niks van.
1: Ja, sommige dingen hadden gewoon nooit uitgevonden mogen worden.
0: Nee, gewoon lekker in Lapland laten. Weet ik het allemaal wat. Dan ga je daar maar lekker skiën. Het hoeft niet in Nederland. Dat vind ik echt zo overdreven.
1: Ja, heel het land ontregelt altijd.
0: Ja, want dan krijgt de NS weer vierkante wielen en zo, weet je wel.
1: Ja, omdat natuurlijk allemaal niet op geïnvesteerd kan en mag worden dat het allemaal zo weinig voorkomt. Maar als het dan een keer voorkomt...
0: Moet je in de herfst eens kijken, heb je dat wel eens meegemaakt? Weet je, er staan al die treinen stil, hè, in de herfst.
1: Ja.
0: Dan komt omdat er dan één blaadje op het spoor ligt. Eén, ik herhaal, hè, één blaadje. Dat je niet denkt van, joh, dat is één grote persbende. Nee, het is maar één blaadje. Daardoor kunnen ze gewoon niet rijden.
1: Ja, dat is zo. Waarschijnlijk als Sander hier had gezeten, als je een hele toelichting gehad waarom het wel zou kunnen en wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja, dan moet je eerst vierkante wielen halen natuurlijk.
1: Dus ja, precies.
0: Maar dan doen ze er andere wieltjes onder zetten bij ons en dan doen ze... is dat de reden, Sander? Nee, hartstikke goed.
1: Nog een voordeel van de auto, er zit gewoon rubber onder. Ja. Dat wordt niet vierkant.
0: Heb je al die ellende niet? Ik kan ook wel een beetje slijten, maar dan doe je er wel die banden over. Hey, dat noemen ze bij de NS Mysterious Ways. Daarover gesproken, YouTube.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
6: De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest J een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Daar gaat

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wat een goed liedje is dit, zeg hij. Muziek van Alice May. Ze stond vandaag nog op het podium Zevenbergen bij Zevenpop. En je hoorde er nu hier bij Breda Nu met haar nieuwe single In a Flash. Zo heet hij. Leuk, hè?
1: Ja, flits erin, hè?
0: Ja, dat sowieso. En weet je wat het leuke is? Niet alleen zij stond op het podium daar als oud-gediende van deze show. Ook XXJulia was daar te gast. Die stond ook op het podium. Die stonden letterlijk na elkaar gepland. En weet jij de Wodan Boys nog van afgelopen...
1: Ja, zeker. Dat,
0: ook zij stond op het podium daar.
1: Kijk. Ja, en ik sprak vanmiddag ook nog iemand die op het podium stond daar. Rick, DJ van het Gloedcollectief. Die heeft ook nog staan draaien op 7.
0: Gloedcollectief?
1: Nee, Gloed.
0: Oh, Gloedcollectief. Ik verstond Gloedcollectief. Ik denk, is dat een collectief met allemaal mensen die glutenallergie hebben of zo? Weet ik veel.
1: Over gluten gesproken. Ik heb weer wat publiek, of noem je dat?
0: Weet ik niet.
1: Verklaard tot publiek eigendom, laat ik het zo verklaren.
0: Oké, wat heb je verklaard tot publiek eigendom?
1: Klein beetje achtergrond, want op vrijdagavond hebben we daar ook nog wel eens tijdens Weekend Boost. Mm-hmm. Dan treffen we nog wel eens wat snackjes aan die achter zijn gebleven. Stukjes taart, eten en allemaal dat soort dingen. Ja, dan is het altijd een beetje...
0: Door de week moet je niet op de redactie komen. Dan is het één grote... Nou weet je, we hebben hier een paar fastfoodrestaurants in het dorp. Die zijn er niks bij. Dat is echt, het slaat helemaal nergens op.
1: Die zijn heel blij met sommige mensen.
0: Dat
1: bij ons,
0: wel, ja. Het is minder geworden in de afgelopen jaren. Maar vroeger was het zo dat we er iedere week zaten met een hele ploeg.
1: Ja.
0: dat heb ik niet hardop gezegd.
1: Maar goed, er blijft dus nog wel eens wat te eten staan. En is de vraag van wie is het? Nou, ik was hier gisteravond al. En er stond een heerlijk doosje muffins op de tafel. Op de kantinetafel, zeg maar. Maar die stond er vandaag dus nog steeds.
0: En ruiken ze nog goed? Want ik bedoel...
1: Dat mag je even zelf gaan even beoordelen. En als je ze goed vindt ruiken...
0: Oh ja, dit is niet muffin, zeg maar.
1: Nee, dit is geen muffin.
0: Dus die zijn eigenlijk ambtenaren?
1: Eigenlijk wel.
0: Want politieagenten doen dat toch ook altijd? Die eten toch ook altijd muffin en donuts? Nee,
1: ja, donuts inderdaad. Ja, muffins weet ik niet. Dat,
0: Nee, volgens mij... Maar, leuk. Nou, stagiair die afscheid heeft genomen, dankjewel.
1: Ja, ik weet het verhaal er niet achter. Ik weet dat ze vanmiddag nog, als het goed is, gewerkt hebben hier op de redactie. Of niet, ja.
0: Ze zijn er vandaag geweest.
1: Ja, dan als het van iemand was geweest, dan hadden ze het wel meegenomen of opgeborgen. Dus dan denk ik dat wij gewoon een lekker muffintje hebben vanavond.
0: Dat weet ik wel zeker. Ik bedoel, eens gegeven blijft gegeven.
1: Zo is het dan ook wel weer.
0: En als ze tegen mij zeggen, Marco, maar die had je niet mogen pakken. Dan zeg ik, ik heb helemaal niks gepakt.
1: Nou ja, zo is het. En ben je nou nieuwsgierig wat er volgende week achter wordt gelaten op de redactie? Luister dan ook volgende week zo rond een uur of 9 naar HWT NS. Want dan zullen we vast wel weer wat te snaaien gepakt hebben.

0: Ja,
1: als je koelkast voert, komt dat goed.
0: De koelkast lag ook nog van alles trouwens, Marco.
1: Ja, dat heb ik ook gezien.
0: Misschien wel straks eens even moeten kijken, maar
1: ja,
0: goed.
1: Moeten we hier een wekelijkse vlog van gaan maken.
0: Zo.
1: Wat ligt er op de redactie in de koeling wat nog mee kan?
0: Nee, een item, Kliekjesdag.
1: Kliekjesdag. Het is Kliekjesdag. Goed, oké. Okay. We hebben een ander item, dat heet de jukebox. En die jukebox die staat alweer opgesteld op de hal. Net liep er iemand hier voorbij, ik weet niet of je dat gezien hebt. Een van de medehuurders van het pand, die liep te vloeken, te schelden en te tieren. Ja. Want die brak zijn poten over dat ding.
0: Ja, en ik loop ook een beetje te vloeken, te schelden en te doen. Want normaal gesproken, ja, het is een beetje onze eigen jukebox. Dus dan recyclen we de muntjes altijd, maar... Iemand heeft het sleuteltje meegenomen.
1: Ja, dat is minder natuurlijk. En nu moeten we het op een andere manier oplossen.
0: Ik hoop dat het werkt. Ik heb nog 5 frank in mijn portemonnee zitten. Toen ik in Zwitserland was. Dus ik ga het gewoon
1: proberen. Is dat al lang geleden?
0: Een tijdje wel, maar... Goed. Ja. Hij komt niet in het bakje terug. Ik ga het gewoon proberen. Welke knop zullen we gaan doen?
1: Ja, maar kies jij er maar één, jongens.
0: D5?
1: D5, ja, doe maar.
2: Oké, D5.
1: Ja. D5. Toevallig ken ik dit, dit zijn de...

0: Je hoort toch dat die plaat oud begint te worden. Dat is wel een dingetje. Ja. Nee, even zo'n gekheid. Die gasten, die waren... Vroeger had je bij ons op Goede Overflakke. Mensen, ik kom van Goede Overflakke. Mocht je niet weten waar dat is een eiland. En zoals dat klinkt, is het ook. Het is in 1494 was het voor de laatste keer leuk daar. Nou, 1953 ging het ook nog wel.
1: Ik wou zeggen,
0: Nee, maar ik meen het wel serieus. Het is dat laatste stukje natuurlijk niet. Dat was een grapje. Maar 1494 was daar voor de laatste keer wel leuk. Dat is voor de rest, er is daar nooit wat te beleven. Dat is echt. Je hebt één keer in het jaar doen ze de omloop van Goede Overflakke. En er komt twee keer in het jaar komt er een truckrun overheen, geloof ik. Dat is volgende week weer, dacht ik. En dan houdt het net op. Dat is eigenlijk Goede Overflakke in de notendop, in een nutshell.
1: Ja, want de Brouwers Dam, dat ligt niet op Goede Overflakke.
0: Deels wel. Ja, ja.
1: Maar het deel waar het gebeurt, niet. Als je begrijpt wat
0: als je bedoelt van Concedetie, dat is net op het laatste deel. En dat is net voorbij Portselande. Tot net voorbij Portselande. Dus tot net voorbij Portselande is het Goede Overflakke.
1: Oh, dus het is officieel op Flakke?
0: Nee, dat stukje dus niet. Dat stukje is net de Zeeuwse kant. Dus waar hun het doen is net Zeeland. Maar de gemeente Goede Overflakke moet ook een vergunning afgeven. Vanwege het feit dat ze voor een heel groot deel van de Zuid-Hollandse kant, dus de Flakkeese kant van de Brouwersdam, gebruik maken om auto's te parkeren en dat soort dingen. Dat is eigenlijk een groot festivalterrein ook. Dus ze hebben letterlijk twee vergunningen.
1: Och joh, dat,
0: Het is heel ingewikkeld gemaakt. Dus, maar dat is wel ook dat ze het moeten doen ieder jaar. En dat gaat ieder jaar ook weer goed. Dat is dan de andere kant weer. Maar Portselande bijvoorbeeld, daar hebben ze ook een keer Back at Sea hebben ze daar gedaan. Ook een soort concert.
1: Ja, ja.
0: En dat deden ze dan bij de restaurantjes daar binnen op dat park. En toen hebben ze dus letterlijk daar een Flakkees evenement van moeten maken. Want dat was de gemeente Goede Overflakke. En nu was dat gelukkig op eigen terrein. Dat is dan de andere kant weer. Dan hoef je niet zo heel veel moeite ervoor te doen. Maar het was wel, zeg maar, daar. Dus grappig, hè?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Er gebeurt er toch zo nu en dan.
0: Ja, er gebeurt wel eens wat. En ik heb ook een evenement bedacht. En dat gaan we ook uitvoeren komend jaar in een restaurant bij mij op het eiland Goede Overflakke. Wij gaan Komsnet at Sea doen.
1: Komsnet at Sea?
0: Ja, dus dat gaat...
1: Ik zie het ook gelijk voor me. Briljant.
0: Dit gaan we echt serieus doen.
1: Dit is briljant.
0: Ik kwam met dat idee. En toen zei degene van dat restaurant. En dat is een vrienden. Dat is gewoon een goede vriend. En die zei tegen me van. Maar hoe heb je dat dan in gedacht? Ik zeg, jij hebt toch een restaurant. Ja. Ik zeg, jij kookt toch hele goede snet. Je bent daar letterlijk Nederlands kampioen mee geweest. Ja, dat klopt. Ik zeg, nou, dan is het toch heel simpel. Kom snet at sea. Ik zeg, we hoeven geen vergunning. We hoeven helemaal niks. We doen alleen nog een paar artiesten erbij regelen. Dat is het enige.
1: Ja. Hey, je hebt een event, voilà.
0: Ja, zo makkelijk kan je dingen verzinnen.
1: Zo is het, ja.
0: En je hebt één zieke geest nodig. Hallo. En voor de rest komt het allemaal wel goed. Dan heb je gewoon iets leuks bedacht.
1: Ja.
0: Dus, maar daar was ik niet over naar onderweg. Het ging over de Roubette, want die hebben we ongeveer 10 minuten geleden gedraaid. En de Roubette, dat zijn dat zijn meerdere gasten. Dat zijn een stuk of 5, 6. En die gasten die kwamen vroeger bij mij op Goede Overflakke bij het Back to the 60s festival. Dat werd op een gegeven moment ook meer Back to the 70s dan 60s, maar dat maakt niet uit. En daar kwamen dus heel veel artiesten kwamen erop. Waaronder de Roubettes. En die hebben me toen nog uitgenodigd voor als ik in Engeland zou zijn, om in hun studio te komen kijken.
1: Oh joh.
0: En ik ben daarna nog wel één keer naar Engeland geweest. Maar toen was ik het telefoonnummer van die gasten kwijt. Anders had ik het ook daadwerkelijk gedaan.
1: Nee.
0: Ja, ik ben ervoor uitgenodigd door hun. En ik heb daar met hun lopen ouwe hoeren. Wat op zich wel leuk is. Want die zijn best bekend, die gasten natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ook daar met van In The Summertime, Mungo Jerry, die band. Met de zanger daarvan. En die had in 1970 verteld. Die had hij in het Kralingse Bos op een festival gestaan. Hij zegt, is dat festival er nog? Ik zei, nou, ik zeg, vind je ook niet dat je een beetje laat bent. Als je dat denkt dat het nu nog bezig is, dat festival. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Ja. Ja, het was ook wel een leuk interview. Ik mocht geen interview met hem doen. Mocht wel, maar hij had één voorwaarde. Voordat jij aan dat interview begint, je komt even naar de kleedkamer, doe eerst even een drankje met z'n allen.
1: Ja, prima toch?
0: Vervelend, maar heb je hoor, echt waar. Half krat bier leeg zitten, zei maar toen mocht ik een interview met hem doen.
1: Ja, straks de interviews krijg je op die manier.
0: Dat was wel heel leuk, ja. Deze dame is bezig met een heel groot feest in Italië. Daar vertel ik zo meer over. Dua Lipa en Houdini.

0: is best een goed liedje dit hoor. Maar toch zijn de inwoners van Palermo niet helemaal blij met haar. Ik weet niet of je dit meegekregen hebt.
1: Nee.
0: Ja. Dua Lipa is getrouwd.
1: Ja, dat heb ik meegekregen tot zover.
0: Met een of andere Callum Turner, dat schijnt een acteur te zijn.
1: Dat heb ik ook nog meegekregen.
0: Ja, allemaal hartstikke leuk. Nou, die hebben dus dit weekend een feestje. Doen ze dit weekend, doen ze 3 dagen, doen ze daarover. Het is net de verjaardag van Erika Terpstra, die is ook op 3 dagen jarig. En, nee, serieus, zo groot is ze. Maar die is dus zeg maar 3 dagen dit feest. Daar hebben ze best wel veel voor gedaan. En dat is namelijk gewoonweg delen van Palermo afgesloten. Daar zijn ze niet helemaal blij mee daar. Zij, de inwoners dan in dit geval. Die hebben zich namelijk een beetje gekeerd tegen de privatisering van die publieke ruimte. Dus dat is op zich... ja. Nou ja, weet je, dat kan.
1: En dan heb je de inwoners die er tegengekeerd zijn. Maar jij weet net zo goed als ik dat er op Sicilië nog meer is.
0: Nou, ja, dat is waar. Maar goed, het huwelijksfeest is begonnen, zeg maar. Dat begon gisteren, dit weekend. En dat duurt vandaag nog. Dat is morgen ook nog. Dat is op verschillende locaties en plekken in Palermo. Volgens de Italiaanse en Britse media kost het hele verhaal... Die hele bruiloft, die festiviteiten eromheen... dat kostte zo'n 1,5 miljoen euro.
1: Jezus.
0: En nou ja, de bewoners zijn een klein beetje klaar ermee. Want ze hebben als het ware een privéfeest georganiseerd daar. Daardoor zijn delen van de stad niet toegankelijk voor het publiek. En straat en pleinen zijn afgesloten. Er zijn bouwhekken geplaatst met zwarte doeken. Er is heel veel beveiliging. En er mag alleen maar bestemmingsverkeer het gebied in. Dat is echt letterlijk zo. En nou ja, weet je, er is nu een actiegroep. En die heeft daarvan gezegd van ja, weet je, dit gaat helemaal nergens over.
1: Ja, precies.
0: De Sun en de Daily Mail die hebben gemeld dat Dua Lipa de portemonnee heeft getrokken om de bewoners te compenseren die last hebben van de feest.
1: Ja, die denken, ja, hallo.
0: Wat ze daarvoor gedaan hebben, die hebben dus bedragen tot 5.000. Ze hebben bedragen tot 5.000 pond betaald om te kunnen te laten parkeren. Het gaat helemaal nergens over.
1: Ze hebben de maffia omgekocht.
0: Bijna wel, ja. En voor de rest zijn er natuurlijk heel veel bekende wereldburgers zoals Donatella Versace, Robbie Williams, Katy Perry. Die zijn er allemaal. Het leuke is dan heb ik nog één kleine verrassing. Er is ook een klein Nederlands tintje aan. En hoor ik je denken, een klein Nederlands tintje aan de bruiloft van...
1: Dua Lipa?
0: Ja, er is een klein Nederlands tintje aan, want ook de nichtje is uitgenodigd. En die komt uit Leiden met haar achternichtje. Dus ja.
1: Maar dat is wel één iets. Ik heb wel medelijden met de bezoekers dat je naar zo'n ontzettend lange bruiloft moet zijn.
0: Ja, ik ook. Je zal de hele tijd maar net een pakje allemaal te doen. Dat is ook,
1: ik vind een avondje al lang, joh.
0: Ja, anders ik wel. Maar goed, je weet het niet, hè. Dat kan goed komen. Overigens, als ze dan toch op Sicilië zijn, a view to it hill...

0: Weet je dat ik deze nog op snel heb?
1: Ja, op een...
0: Op een 45 toeristing, want je weet wel zo'n
1: nice,
0: ding wat...
1: Nice.
0: Dat komt, ik zal je dat heel eerlijk bekennen. Dit liedje, dit is van in dit geval Duran Duran. Ze komen er namelijk Duran Duran. Maar die gasten die hebben dit liedje gemaakt voor een James Bond film.
1: En dat hoor je ook erin terug, hè?
0: Ik heb letterlijk helemaal niks met James Bond films. Ik vind het verschrikkelijk. Ik heb er geen één die ik leuk vind. En dan meen ik serieus. Maar ik vond de liedjes altijd wel goed die erbij zaten.
1: Ik vergeet jouw blik ook niet. Toen ik met die een paar jaar terug met Koningsdag was, dat ik op die markt als feestje struisde, dat ik met die James Bond LP binnen kon lopen. Overigens, mooi verhaal nog daarbij.
0: Nou, doe je ding.
1: Die heb ik laatst nog weer, die kwam laatst nog goed van pas.
0: Oh, had je een onderzetter nodig?
1: Nou, niet helemaal, maar het is oprecht wel een verhaal in dat kaliber. Ik had een tijdje terug had ik de bruiloft van een maat van me. En daar hadden we de vraag... Ze kunnen niet koken, maak een receptje. Dus ik had netjes een A4'tje uitgeprint met een receptje. Maar je weet hoe het allemaal gaat. Dat is allemaal hoop gedoe om mee te nemen. Ik had geen papierhoesje, niks meer. Ik dacht, weet je, ik heb ook gewoon heel veel LP's nog liggen. Ja. Welke draai ik nou het minst? Nou, dat was die James Bond plaat. Dus ik heb hem daartussen geschoven. Ik ben met zo'n... Ik ben met zo heet dat... Zo'n vinyl tas, zeg maar. Ben ik die kant op gegaan. Zo'n klein... hoe noem je dat? Zo'n stoffen ding. En daar zat dus dat velletje tussen. Dat ik daar gewoon netjes een makje kon doen.
0: Grappig. Dat is wel geinig. Ja. Ik weet niet of dat jij het ook hoort, maar... We hebben het raam opengezet en dat... paarden, alles komt voorbij vandaag. Ik weet niet wat dat is.
1: Hebben ze de poort opengezet in Blijdorp of zo?
0: Dat wil ik net zeggen. Het lijkt alsof de poort daar ergens open is blijven staan. Hier, ook dat nog. Nou, weet je, ik denk dat we gauw naar de brede update moeten. Want ik weet niet wat er aan zit te komen. Maar het lijkt wel alsof een complete dierentuin ontsnapt is. Maarten van Riel met de brede update.
1: Nou, wat er in ieder geval niet aankomt, is deze specifieke 4 automobilisten. Want 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.
0: Tjoe, zou mijn moeder zeggen.
1: Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Alle overschreden de maximum snelheid met ruim 50 km per uur.
0: Ja.
1: De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan. Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer.
0: Ja, dat kan.
1: Niet alleen die woordvoerder, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. In Breda is de straatprijs van de postcode loterij voor de tweede keer in 2 jaar gevallen op postcode. Ja, zullen we hem voorlezen?
0: Ja, tuurlijk.
1: 4818 Erinus Leonard.
0: We komen zo bij ons.
1: Vrijdag kregen 48 winnaars samen maar liefst...
0: Ben je verloren achter? Nee, wat een goed idee, hè?
1: Ja, 48 winnaars kregen samen maar liefst 1.650.000 euro te verdelen. Goed voor 25.000 euro per lot. Nou, mocht je dan geld over hebben, mag het ook naar mij overmaken. Vind ik ook prima. Ja. Geef het hem goed. Een van de gelukkigen, Agneta, won ook een nieuwe BMW.
0: Agneta, wat leuk voor jou.
1: Winnaars Nettie en Ad, die recent uit het ziekenhuis kwamen, zijn ontroerd en plannen om het geld aan hun kleinkinderen te geven.
0: Dat is wel lief. Dat is heel lief.
1: Ja, zeker. Angelique en Kitty zijn ook blij. Zij wonnen samen 150.000 euro. De sfeer aan het Boeimeerhof is ongekend. Iedereen viert het feest samen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Met 25.000 euro per lot kan je ook wel een aardig feestje bouwen, lijkt me dan.
1: Dus te zeggen, geld maakt niet gelukkig, maar de dingen die je ervoor kunt doen...
0: Hè? Nou, geld maakt ook niet gelukkig. Dat is iets wat ik... Dat onderschrijf ik ook wel.
1: In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogedorpstraat 2 geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand.
0: Godverdorie.
1: De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Buurtbewoners melden dat de brand enkele harde knallen te horen waren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.
0: Ik denk vuur, maar dat is een beetje mijn inschatting. Het kan ernaast zitten natuurlijk. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind. In het Waddengebied af en toe krachtig tot hard. Minima zijn rond een graad of 12. Zondag begint grijs met soms een bui. In de middag volgt meer zon. Het wordt 20 graden. De westenwind die zwakt langzaam in kracht af. Na het weekend blijft het wisselvallig. Maandag schommelt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden. En vanaf dinsdag wordt het niet warmer meer dan 15 tot 17 graden. Het verkeer van de ANWB.
1: Is eigenlijk weer een heel saai kort verkeersbericht. Op de wegen zijn er naast de bekende werkzaamheden geen bijzondere meldingen, files of wat dan ook.
0: Mooi.
1: En ook op het spoor naast de race geplande werkzaamheden rijdt alles lekker door.
0: Maar hoe zit het dan met...
1: Met de flitsers. Oh ja, die kunnen we nog ook nog wel eventjes
0: ja,
1: bij.
0: Ja, niet als we er toch bezig zijn. Ik neem aan als het allemaal doorrijdt, dan kunnen ze net zo goed hebben ze nieuwe op.
1: Ja, de flitsers moet ik er nog even bij pakken.
0: Ze flitsen namelijk, hè, weet je wel.
1: Eens even kijken, kan ik dat hier zo...
0: Nou, ik heb al 3 maal geflitst nu.
1: Ja.
0: Rijdt er weer eentje klaar.
1: Van de week flitsen, dat is ook flink, hè.
0: Dat, ja, dat was onweer, maar dat klinkt niet zo.
1: Nee, dat is meer precies, zeker als die dan inslaat. Goed, flitsers die kom je tegen op de A1 Amsterdam, Amersfoort. Tussen Muiden en knooppunt Muidenberg naast de A6 richting Lelystad. A1 Hengelo, Apeldoorn. Dat is tussen Deventer en Twello bij 97.8. Komen we nog op de A7. Dat is Maastricht.

0: update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk op onze website of social media kanalen.
1: Het is toch nog een fotofinish.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.

0: Ik heb er ook geitjes hier. It's funny if you're down to play. And we turn the floor into a zoo. Zo nog één keer, ik weet niet of je het leuk vindt hoor, maar als we dan toch bezig zijn, zo nog één keer langs gaan bij de kip?
1: Ja. Haantjes voorste.
2: Breda Nu. Breda Nu.
3: Hey, what's up with the Foo Fighters?
2: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
4: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
2: Dit is Breda

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl. Haven't you heard on the internet, girl?
2: I'm getting out of here.

0: mag ik zeggen dat ik dit een heel lekker liedje vind. Internet Girl, die van Cat's Eye. Ik vind het echt lekker, serieus.
1: Ja, sowieso catchy platen die ze dat dan maakt.
0: Ja, dat is wel waar, dat is wel waar.
1: Met zo die, hoe heet dat, die vorige, hoe heet ze nou? Even naam, die Gabriella, dat is ook zo'n beetje, die bleef hangen. Dat, ja,
0: dit dan ook weer, het is gewoon lekker, lekker. Zometeen hebben we nog wel wat voor je. Namelijk nog een vergeten liedje. Niet dat je denkt dat je nou bij ons ook met de inkomen 6 miljoen naar huis gaat, dat is niet. Nee, maar we hebben wel zometeen een lekker vergeten liedje voor je. En in het volgende uur moeten we nog een mega dance classic ook doen. En ik heb iets in gedachten. Oh, ik denk niet dat de buren blij gaan zijn. Maar ja, is dat
1: interesseert ons
0: probleem?
1: Wat?
0: Dat bedoel ik. Dus voor ons maakt dat echt niet uit. Dat scheelt een berg. Dit is ook lekker trouwens hoor. Het komt uit een film. Vraag me niet wat. Het is een kinderfilm of een kinderserie. Maar het is zo'n lekker liedje. Hunter X en Golden.

0: Dit is dit toch een lekker liedje. Ik kan dit echt waarderen, serieus. Golden Huntrex samen met EJ en Audrey Luna.
1: Ik vind die hardstyle remix ook wel lekker, toch?
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, het is natuurlijk de singleversie.
1: Precies. Maar die is ook niet slecht.
0: Dus nee, zeer zeker niet. Zeer zeker niet. Jij zit sowieso wat meer in die dancehoek natuurlijk te zoeken altijd. De broeden te zoeken, hoe dat je het wil noemen. Doe je sowieso altijd al natuurlijk. Dat scheelt. Even kijken hoor. We moesten nog één item dit uur, want anders komen we niet uit in het volgende uur.
1: Niet vergeten, hè, Marco?
0: Nee. Maar ik geef toe, ik vergeet dit soort dingen wel eens inderdaad. Hey, als ik jou... Je bent nogal van de dance, dat weet ik.
1: Ja.
0: Als ik jou nou vertel dat er een combinatie bestaat tussen rock en dance.
1: Daar zijn wel platen van die links en rechts voorbij komen. Maar je hebt waarschijnlijk iets in je gedachten zitten wat ik niet ken.
0: Ik denk dat je het niet kent. Ik weet het niet zeker. Het komt uit Finland. Ik heb het heel lang geleden heb ik het al eens een keer laten horen in de uitzending. Maar dat is echt heel lang geleden. En ik wil eigenlijk dat die plaat niet vergeten wordt. Dat is eigenlijk gewoon letterlijk wat ik wil. En dat meen ik serieus. Want het is zo'n verdomde goed liedje. Dat ik zoiets had van, nou weet je, als we dan toch zoiets gaan doen. Weer, als
1: dan
0: we
1: is het perfecte item.
0: Is dit eigenlijk toch wel het liedje wat ik weer eens een keertje uit de kast moet trekken. Eén keer in de zoveel tijd moet ik hem even horen. Ik heb het over een band die luistert naar de naam Waltari. Zou je misschien, zegt dat iets, Waltari?
1: Ik denk dat je weer iets hebt gevonden, Marco.
0: Nou, dit heb ik al heel lang gevonden en ik weet dat

0: zei toch dat dit lekker was?
1: Ja, inderdaad.
0: Lottari en So Fine. Ik zei het al. Ik weet dat onze grote vriend Michiel Veenstra het bizar vond dat ik dit kende. Want er waren zo weinig mensen die het konden, zei hij. Maar het is zo vet. Zometeen na het nieuws van 10 uur zijn we terug met het laatste uur voor deze week van HWTNS. Graag tot zo.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
8: Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
9: Kom nou, ik begin.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: sneller en maan en blijven slapen. Ja, dat is ook een verhaal, zeg. Hey.
1: Oh, heb ik weer wat gemist?
0: Ja, jij volgt al die roddelbaan in natuurlijk. Nee, wel. Ja, Maan en Karel zijn uit elkaar.
1: Ja, ook dat verhaal. Ja, nee, dat...
0: Ja. Maar weet je ook de vermoedelijke reden? Het is niet 100% zeker. Maar weet je ook de vermoedelijke reden achter de breuk?
1: Nee.
0: Nou, Reality FBI, die weet vanuit heel betrouwbare bronnen... En dat het iets moet zijn. Reality FBI is zo'n juice-platform, zeg maar. En ik volg die voor de duidelijkheid. Gewoon omdat ik nieuwsgierig ben. Oké, dat is wel waar.
1: Waarom ben je nieuwsgierig naar? Dat vragen we ook af.
0: Sorry?
1: Waarom ben je dan als het rollen ons nieuwsgierig bent?
0: Nee, omdat ik maar... Goed, soms zitten er dingen tussen die interessant zijn.
1: Ja, oké.
0: Dus over Maan en Karel bijvoorbeeld. Ik bedoel, Maan is weer op de markt. Kom op mee.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, het is de andere kant weer natuurlijk. Nee, het is geen sprake van vreemdgaan, ruzie of andere dingen. Hetgene waar het om gaat is dat Karel, die wilde eigenlijk een beetje gaan settelen. Die had aan werken aan een vaste toekomst. Een huisje, boompje, beestje. Weet je wel, kind erbij en allemaal dat soort dingen. Dat wilde Karel gaan doen. Maar Maan die had zoiets van, kom op hé. Ik wil gewoon voorlopig nog even richten op mijn eigen vrijheid. En een beetje lustig rondwippen in de bezemkast samen met diverse.
1: Nou, dus meestal is het andersom.
0: Ik ga binnenkort in de bezemkast aan, denk ik, op te wachten. Maar dat er zijn. Serieus.
1: En meestal willen de vrouwen als eerst aan de kinderen.
0: Ja, nou, in dit geval was het de man. Ik vind het heel apart.
1: Ja.
0: Dus als er nou vrouwen zijn die zitten te luisteren en die denken, ik wil geen kind. 06. Het zou een goeie zijn, hè? Hoe gaan we de date aanpakken? Nou, we zeggen gewoon wat we niet willen. En dan noemen we ons telefoonnummer op de radio. Dat is ook een idee.
1: Ja, inderdaad.
0: Goed. Je luistert naar Breda nu. Het laatste uurtje van HWTNS. Niet voor altijd, hoor, maar voor deze week. En ik vind dit zo'n lekkere plaat. Samen met Maud Akkermans is dit Sonieu.

0: Ik meen dit serieus. Het is de allerbeste manier. De allerbeste ding wat ze hadden kunnen doen bij onze grote vrienden van, in dit geval Sommieu. Ze hebben namelijk Maud Akkermans mee laten zingen. En iets beters konden ze gewoon niet doen. Dat meen ik echt serieus.
1: Het past zo ontzettend goed in het liedje.
0: Zij is zo goed. En dat, nou ja, weet je, ik heb het al vaker verteld. Ik ben een beetje fan geworden van Maud Akkermans. Dankzij, niet alleen dankzij dit liedje, want ik vond haar al briljant op de viool. Ja. Ik had altijd wel zoiets van, weet je, het enige grote nadeel daarvan. Dat zou je wel met me eens zijn, denk ik. Dus dat er, als zij dan aan spelen is. En er wordt best wel een groot bedrag natuurlijk betaald voor een optreden van die gasten.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel blijft er dan wel niet aan de strijkstok hangen? Vraag ik me dan af.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een goede vraag. Hè?
1: Levensvragen, Marco.
0: Levensvragen. Dus zometeen komt er iets aan. Dat heet een mega dance classic. En ik heb iets in gedachten. Oh, jij gaat zo blij worden, Maarten. Echt waar.

0: Zo lekker deze Skrillex samen met Missy Elliott en Mr. Oizo. Ken je dan weer van The Flatbeat? Dit is Ratata. Hoe laat doen we die mega desklus eigenlijk? Mag jij zeggen?
1: Zullen we die na de brede update doen ergens?
0: Na de brede update pas? Dat vind ik ook goed.
1: Ja, maar het is 21:30, hè? Dus
0: dat... Ja, dat is ook wel weer waar. Daar heb jij ook wel weer een punt. Nou, doen we er nog even eentje dan deze. Vind ik ook wel leuk.

0: Becky Hill samen met Jason Statham. En je hoorde Disconnect hier bij Breda Nu. Lekker liedje over.
1: Ja, zeker. Dus, heerlijk.
0: Lang geleden dat ik die gehoord had.
1: Dat sowieso, ja. Ja, Jason Statham is niet zozeer lang geleden. Maar deze met deze Becky Hill inderdaad wel.
0: Dus dat bedoel ik. Hey, een paar weken geleden, twee weken geloof ik nu, kwamen de eerste namen naar buiten van Brede Barst. Heb je nog iets bijzonders ertussen zien staan? Iets waar dat je echt naar uit gaat kijken, nu al? Je kijkt vooral naar je vakantie volgens mij in die periode. Maar,
1: ja, ik ben inderdaad, ja. Ik zit net eind augustus, begin september in mijn vakantieperiode. Dus het is even zien hoe dat gaat vallen.
0: Maar heb je er iets van gezien?
1: Ik ben hem nu even erbij aan het pakken. Hebben we gewoon reactie uit first hand van wat ik van de line-up vind. Van
0: ja, er zijn er nog maar een paar die bekend zijn.
1: Bij het programma kan ik dat wel zien. Hè? Ja, alles, dus, hoofd, Jet van der Steen. Oh, Marathon. Oh, dat is zo vet. Dat vind ik zo vet.
0: Oké.
1: Die heb ik een keer op Record Store Day horen spelen in... nou ja, een heel klein, ja, leegstaand toen winkeltje naast de platenzaak. Ja, zo,
0: ik dacht dat je ging zeggen in 020. Ik wil zeggen,
1: nee, want daar komen ze wel vandaan inderdaad. Dat Jungle by Night, de NAFO had Ronker, L.A. Sange, Heat. Ja, er zitten tot dusver wel toffe namen tussen, ja. Dus
0: ja.
1: En je mag dat is alles. Oh, je kan dan per podium, maar dan gaat hij natuurlijk uitspecificeren.
0: Ja.
1: Dus dat. Nee, leuk.
0: Een paar leuke ertussen gezien.
1: Twee dagen vol pop, rock, metal, punk. Ja, en dance in Stadspark Valkenberg. Staat letterlijk op de homepage. Ja, hoe dat stukje van dance zit, ik weet het niet.
0: Ja, ik...
1: Jij weet iets meer.
0: Ik mag niet vertellen wat ik weet. Dus ik heb op dit moment serieus... Dit meen ik echt uit de grond van mijn hart. Ik heb op dit moment voor heel veel mensen zoveel geheimen.
1: Dat is lastig, hè?
0: Ja, ik mag bepaalde dingen niet vertellen. Ik mag andere dingen niet vertellen. En dit is allemaal van verschillende dingetjes.
1: Ja, dus het is ook, als zou je het wel kunnen vertellen, deels niet handig om het nu te gaan vertellen. En want ik sta straks natuurlijk nog in een clubcafé.
0: En ook bepaalde dingen die ik vanaf andere fronten niet kan en mag vertellen. En dat ik ook echt niet doe. Dat is het mooie. Ik ben iemand, als je tegen mij iets vertelt, het gaat een kluis in. Sommige dingen vergeet ik ook gewoon daadwerkelijk weer. Dat is ook nog eens een keer wat. Maar gewoon omdat ik dan zoiets heb van nutteloze informatie. Nu gaan we weg. Maar 9 van de 10 keer als je dan één woord erover zegt, dan zeg ik, oh ja, dat. Ja. Maar goed, de line-up die bekend is geworden, zit voor mij één hoogtepuntje bij. En dat is, ja, je zal het niet geloven, Jet van der Steen. Ik wil alles.

0: Nou is het leuke, ik heb je al verteld, ik kom van Goede Overvlak. Hè. Dit was Jet van de Steen, voor de duidelijkheid, die hier op een brede bars komt te staan. Alles of niets heet het liedje. En ik kom van Goede Overvlak. Hè. En nou kan ik je één ding vertellen over het eiland. Dat is namelijk dat het nogal vrij behouden, gelovig en dat soort dingen, dat dat allemaal daar wel aan de orde is.
1: Zondag kun je kanon afschieten.
0: Nou ja, bijna wel. Waar het niet dat er dan mensen boos komen kijken wat je nou aan het doen bent op zondag en dat jij een kanon afschiet op zondag. Dat is ook niet gewenst. Dus ik bedoel, ja, je hebt ergens een punt.
1: Je kunt een speld horen vallen. Oh nee, dan beginnen ze weer van wat je aan het doen bent met die speld.
0: Wat ben je nou aan het doen met die speld? Weet je, dus dat is echt zo serieus. Ze willen bij ons heel graag de supermarkt open. Dat wil het heel goede Overvlakke wil dat. Ze gaan nu ook letterlijk naar Bruinisse om wat te halen en aan de andere kant
1: naar Bruinisse toe, jeetje.
0: Ja, en dan of naar Burghaamsteden, Renesse, weet je wel, Rotterdam. Ze gaan het eiland Goede Overvlakke af om dingen te halen. Dit is geen grap, overigens. Voor mensen die denken, joh, je overdrijft. Nee, ik overdrijf niet. Het is onlangs zelfs nog bij de rechter uitgevochten dat de supermarkt niet open mocht.
1: Dan maken ze, de mensen die dat tegenhouden, zeggen eigenlijk indirect misschien wel een soort van klein beetje schuldig aan de milieudelict. Ik zal je uitleggen waarom, want al die mensen moeten dan in de auto stappen. Dat is allemaal bandenslijtage, uitstoot, dat dan steeds het eiland af op
0: kan
1: om
0: er
1: boodschappen te doen. Ja, als die supermarkt open is, hoeven ze mensen helemaal niet zo ver te rijden.
0: Ja, nou, dus daar heb je dan weer wel een punt. Maar goed, even voor de duidelijkheid, dat gebeurt dus. Dat is iets waar ze waar ze nog steeds op tegen zijn allemaal. En dat is prima, hè? Dat mag. Je mag overal mee eens of oneens zijn. Dat zal mij een worst zijn, dat vind ik helemaal prima. Maar, nu komt het. Hoe heet het? Jet van de Steen, die stond onlangs op Oranjepop. En ik vraag me nog steeds af, ik ben niet geweest, ik ken ook niemand die geweest is naar dat festival.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me oprecht af, hoe is dit afgelopen? Want ik kan me niet voorstellen dat ze Jet van de Steen, die op zijn zacht gezegd halfnaakt soms op het podium staat, dat ze dat nou erg kunnen waarderen in een dorpje als Dirksland. Maar weet je, ik vind het prima. Ik vind het oprecht. Ik was blij dat er een keer iets recalcitrants gebeurde. Overigens, dit is ook nog een dingetje. Ken jij het nummer Kind van de Duivel nog?
1: Ja, oh ja.
0: Van je broer.
1: Ja.
0: Die was dus in Ouddorp. Daar had je een discotheek, die heette Kreek.
1: En dat mocht niet gedraaid worden,
0: en,
1: zeker?
0: Nou, sterker nog, hij zou daar komen optreden. Dat optreden moest op last van de kerk worden afgeschaft.
1: Jezus, plug op.
0: Nee. dat was inderdaad wat ze zeiden. Jezus, pleur op. En dat is ook gebeurd, want hij is uiteindelijk niet wezen optreden daardoor. Dus geen grap. Jullie denken allemaal ervan, goh, Marco maakt hier een grap. Nee, ik ben echt bloedserieus. En heel eerlijk, ik vind Jet van der Steen, het is een multitalent. Zij is echt heel goed. En dan moet je, wat mij betreft, is dat nu al het hoogtepunt van Breda Barst. Denk ik. Misschien dat er nog meer leuke dingen aankomen, want als Alice mee terugkomt, dan ik ben ook zo veranderlijk als het weer wat dat betreft. Mm-hmm. Dus Alice mee in één keer weer het hoogtepunt natuurlijk. Want dat is natuurlijk ook
1: En laten we wel blijven. Dit is het hoogtepunt op basis van de line-up zoals we hem nu weten.
0: Ja.
1: Het is namelijk nog niet volledig bekendgemaakt.
0: Stel je nou voor dat de volledige line-up er is en daar staat bijvoorbeeld ook nog een Jasmin en een ik noem maar even weer dezelfde rij. Stel je voor dat die er allemaal nog bij zouden staan. Ik zie Julia, Jasmin.
1: Ook heel tof, ja.
0: Als dat er allemaal zou staan, heb je toch een gouden line-up.
1: Ja, zeker.
0: Dan ben ik niet bij het podium weg te slaan, denk ik. Goed, 5 minuten over 10:30. Het samengestelde bulletin door Maarten van Riel.
1: In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn aan de Van Hogedorpstraat 2 geparkeerde bestelbusjes volledig verwoest door brand.
0: We hebben opnames trouwens. Toen ging het vuur, zeg maar.
1: De brandweer kon gelukkig voorkomen dat het vuur oversloeg naar een derde bus. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse na een melding van een autobrand. Bewoners melden dat er voor de brand enkele harde knallen te horen waren.
0: Ja, dat hoorden we net.
1: De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.
0: Vuur.
1: 4 automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Ze reden veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek. De chauffeurs waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft. Alle overschreden de maximumsnelheid met ruim 50 km per uur. De snelste reed 158 km per uur, waar 100 km per uur is toegestaan.
0: Het is zo verrijking van de samenleving.
1: Een woordvoerder van de verkeerspolitie meldt dat zij regelmatig overlast ervaren door trouwstoeten in het verkeer. De concertreeks Brandpark is in Bergen-op-Zoom, Breda en Dordrecht gaat dit jaar niet door. De organisatie neemt de tijd om te onderzoeken hoe het evenement in de toekomst toegankelijk en duurzaam kan blijven. Brandpark Kiss is al meer dan 25 jaar een populair openluchtconcert in stadsparken. Dit jaar lukte het niet om de financiering en organisatie rond te krijgen. De stijgende kosten en afgenomen subsidies maken het lastig. In de komende periode gaat de organisatie in gesprek met gemeenten en partners om het evenement volgend jaar weer te realiseren.
0: En de brandweer was ook daar heel snel ter plekke natuurlijk. Hè. Zo kan ook bijna niet anders. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind. In het Waddengebied af en toe krachtig tot hard, minima rond een graad of 12. Zondag begint grijs met soms een bui. In de middag volgt meer zon en het wordt dan 20 graden. De westenwind zwakt langzaam aan de kracht af en na het weekend blijft het dan wisselvallig. Maandag schommelt de temperatuur tussen de 19 en 22 graden. Vanaf dinsdag wordt het niet warmer meer dan 15 tot 17 graden. Het verkeer van de ANWB.
1: Nou, op de wegen geen bijzondere meldingen naast de reeds bekende werkzaamheden. Op het spoor wel nog wat meldingen. Zo rijden er tussen Schiphol en Lelystad minder intercities. Dat heeft daar te maken met een defecte trein. Dat duurt
0: Even, je hebt niet eens op het pingeltje gewacht. Ja, nu kan je het
1: ik denk
0: het
1: pingeltje is vertraagd. Ik ga vast door, maar goed. Minder intercities dus Schiphol-Lelystad vanwege een defecte trein tot ongeveer kwart over 11. Je extra reistijd die bedraagt al ongeveer 15 minuten. En ook minder treinen op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam. Ook dat heeft te maken met een defecte trein en duurt tot ongeveer kwart over 11.
0: En staan onze hobbyfotografen ook nog ergens vandaag?
1: Onze hobbyfotografen? Ja, ik kan nog eens even ergens kijken of dat we hobbyfotografen aan de kant hebben staan.
0: Het perfecte plaatje is deze week te vinden op.
1: Het perfecte plaatje is deze week inderdaad te vinden op de A1. Dus dat is een 020 Amersfoort. Van Muiden naar knooppunt Muidenberg naar de A6 bij 13,7.
0: We zitten net door die programma
1: verderop op de A1 zal Damien wel zijn, denk ik. Deventer Twello op de A1, dus bij hectometerpaal 97,8. En hebben we nog meer hobbyfotografen? Nee, dat waren ze.
0: Nou, mooi.
1: Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heeft een zwemkelder onder zijn huis. Weet ik uit betrouwbare bron? Ik ga er
1: voor. Oh?
0: Ja, daar doet hij beat yourself up. We moeten nog een Mega Dance Classic. En ik had je beloofd om iets te doen. Maar dat je zoiets van gaat hebben van... What the fuck draai jij? En geloof me, dit is bijzonder. Ik vertel je er zo nog iets meer over. Er zit namelijk iets in. En dat ga je ook niet geloven als ik je dat vertel. Maar er zit iets in. Dit is echt bizar.
1: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nou, de plaat is van de formatie Die Witness.
1: Ja.
0: En hij klinkt... So,
2: what would you like to hear? We

0: En nu komt de grap van dit alles. Weet je waar dit een sampletje uit is? Ik hoor je denken, nee, ik heb geen idee.
1: Ik heb niks erin gehoord in dat opzicht.
0: Let op. All
2: Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear?
3: We've been observing your Earth.
2: Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
3: We are observing your Earth.
2: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
3: We are observing your Earth.
2: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
3: And we'd like to make...
2: I'm sorry, Mike, we... There's...
3: A contact with you. Baby.
0: Er komt een tegenplaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Is een plaat van de Carpenters uit 1977. Calling Occupants of Interplanetary Craft. Oh, gemaakt voor World Contact Day. Het duurt 7 minuten ruim. En daar komt deze sample uit.
1: Grappig.
0: Wat goed, hè, dit?
1: Ja.
0: Nooit geweten?
1: Nee, ik weet wel dat er wel eens wat sampletjes uit oudere platen worden gerecycled. Maar deze zag ik niet aankomen.
0: Nee, er zijn meer mensen die dat proberen.

0: Muziek van Love Struck samen met Carl Pritt. Je hoorde The Summer is Magic als eigenlijk voorlaatst in dit programma. Ja. Zometeen is die weer hier te gast. Onze enige echte eigen Erwin van der Bliek in zijn On Fire Radio Show. Die gaat zometeen weer heel strak van start hier. En daarna, ik heb er al gezien, ze heeft vandaag een bruin habijt aan.
1: Ja.
0: Ik vond het overigens wel een mooie kleur.
1: Ja, met rode elementjes ook
0: ja,
1: erin.
0: Dat,
1: hè?
0: Vandaar, ja, vandaar, ja, dat rode, dat deed het. Ja, is dat nou rood of was het rood-goud? Want dat twijfel ja, ik een beetje over.
1: Een beetje rood, ja, gouden elementen. Ja. Was die gouden kantjes erop.
0: Ja, daarom vandaar. Een beetje rood-goud.
1: En dan rode elementen en dan dat bruin, ja.
0: Maar in ieder geval, zij is er zometeen ook weer namelijk. Gewoon vannacht, hè, na 1 uur. DJ Nonstop.
1: De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft.
0: Wat ons betreft graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering. Dan is, ik zit even te kijken. Ja, dat is de 13e dan. Dan is Francesco Daniel gewoon hier te gast.
1: Kijk.
0: En dat wordt ook feest, mensen. Graag tot volgende week. Hoi, hoi.

0: Vanaf morgen wordt de radio nooit meer hetzelfde.
1: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
2: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
5: Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Are you ready to-

0: Super remix. Brian Dalton heeft ervoor getekend, een jaartje of 7 geleden alweer. En wat een heerlijke opener van The On Fire Radio Show. De eerste in juni alweer. Hallo juni. Je hoorde Kaylee's en Milkshake.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fat Legrand, Shermanology, Jewel Kid, Rick Silva en nog veel meer? Nou, dan ben je hier aan het juiste adres. Want je

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Duper Remix. Brian Dalton heeft ervoor getekend, een jaartje of 7 geleden alweer. En wat een heerlijke opener van The On Fire Radio Show. De eerste in juni alweer. Hallo juni. Je hoorde Kaylee's en Milkshake.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way. On fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Space Motion, Bushwaka, Dan Harbour, Fatal Grant, Shermanology, Jewel Kid, Rick Silva en nog veel meer. Nou, dan ben je hier aan het juiste adres. Want je rolt er zo in. Een nieuwe On Fire Radio Show.
1: On fire.
0: Wij vieren het weekend weer met de dichtste nieuwe releases en zo.

Matt Hibbert is dat in die On Fire Radio Show. En Las Chicas, wat een fijne nieuwe track zeg. En Dyder Sinclair en Baron uit Le France. Lovely Flight is waanzinnig geremaked. En je hoorde hem hier in die On Fire Radio Show. En Clapton, hij laat weer van zich horen samen met Krusty. Heeft hij nieuw uit, die heet Wanderlust. Hey, welkom. Dit is die On Fire Radio Show. Dat is 2 uur lang. Lekker los op je favoriete zender. Nieuwe Deep House uit Den Haag zometeen. Van District 070. Eerst even mijn favorietje van dit moment. Dit is Capuchon in On Fire en Secret Moves.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses leidt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Forever. Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda heeft de politie afgelopen nacht twee mannen van 27 uit Amsterdam aangehouden op verdenking van poging tot diefstal van een motorfiets. Een getuige meldde rond 2:30 drie personen met bivakmutsen in een parkeergarage aan de Stationslaan. Agenten troffen de verdachten op hete daad aan. Twee van hen zijn aangehouden, een derde wist te ontkomen. De motorfiets raakte flink beschadigd. Een 10-jarige jongen is dinsdag in Breda door de politie aangesproken nadat hij met een nepwapen op de fiets reed. De jongen vertelde dat hij het wapen had gevonden. Na een gesprek met een agent is hij overgedragen aan zijn moeder. Het nepwapen is in beslag genomen. Volgens de politie was het voorwerp nauwelijks van een echt vuurwapen te onderscheiden. Tussen Tilburg en Breda is het treinverkeer dinsdagmiddag enige tijd onderbroken. Dat gebeurde na een aanrijding met dodelijke afloop. Het slachtoffer kwam rond 4:50 in aanraking met een goederentrein. Omdat het ongeluk gebeurde op een overweg vlakbij station Gilserijen, zijn veel reizigers hiervan getuigen geweest. Getuigen zijn flink geschrokken van het incident en zijn opgevangen op het politiebureau in Rijen. De omgeving is afgezet en de plaats van het incident is afgeschermd met zichtschermen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft